0: NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

weer wordt en boeten is het gries. Christ geliek, aast ongeliek est. Indien haat valt dat onwies, zoals de kuinig in je kop zegt.

0: Bos gaat op zoek naar de klaukste grunnigen van 2026.
1: Er is veel scoren, maar
2: Nou ja, daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet, omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Dat komt, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Os gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, ja. Maar nou ja,
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo twee hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die er naar een reeks van signalen die een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
4: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
3: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
5: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
3: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.

0: nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
1: Deze week Harry Nieuwhof met Let My Night Op Me.
2: Ik zou zo zeggen, Let My Night Op Me.
0: Gronings goud.
3: Gronings goud.
2: Op verplecht van boot doorstond ik talenlijst. Kind om

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorgapps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
4: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
3: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
5: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
3: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede.
6: Wijzerweg, Groningen.
8: 7 dagen lang, we samen en niet alleen.
9: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni, proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni, Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
12: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee. Kom aanstaande dinsdag naar de thuiswedstrijd van Donar en Martini Plaza in Groningen. De derde wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
13: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
14: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
14: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
17: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
16: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
18: Radio Noord.
19: Het Verzoekjesfestival. Goedemorgen, maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. We trappen af met het Verzoekjesfestival op Noord. Mooi dat je erbij bent. De hele dag draaien we alles wat jij wilt horen.

0: You Don't Know Milo, hier in het Verzoekjesfestival op Noord. We zijn begonnen, Nades. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het Verzoekjesfestival, tweede Pinksterdag, tot aan 6 uur vanmiddag, vanavond. Draaien we alleen maar muziek, die wordt aangevraagd.
1: Ik wou net zeggen, ik kwam hier vanochtend binnen met lichte paniek, want er staat helemaal niets in ons draaiboek. Nee, in ons muziekdraaiboek.
0: Dat is even schrikken, inderdaad, hè?
1: Dus kom maar door, 050-3188-288.
0: Ja.
1: En dan kan je je plaat aanvragen die je wil. En het leuke van vandaag is, alles mag dus.
0: Niets is te gek.
1: Niks is te
0: alles gek. Alles mag op tweede Pinksterdag.
1: Dus heb jij zoiets van, nou, ik heb die plaat al zo lang in mijn hoofd en die wordt normaal nooit op Noord gedraaid. Vandaag is je kans.
0: Ja, en we hebben hier een enorm muziekarchief en toegang tot het internet.
1: Echt.
0: Dus in principe moeten we aan alle muziek wel kunnen komen die wordt aangevraagd.
1: Nou, we gaan ons best in ieder geval ervoor doen.
0: En heb je geen verzoekje, maar wil je bijvoorbeeld in de prijzen vallen, ook hebben we een aantal spelletjes vandaag.
1: Kunnen we ook nog gaan doen.
0: Straks ook nog heel veel meer over. En ik ben gewoon vooral heel erg benieuwd wat er allemaal binnenkomt. Er staat ook een mooie post op Facebook. De Facebookpagina van Radio Noord. Ook daar kan je even een reactie onder zetten met een mooi verzoekje. Verras ons vooral.
1: Ja, dat is leuk. Iets wat we niet zo vaak horen.
0: Nee, dat zou mooi zijn. 050-3188-288 bellen of appen. Het kan natuurlijk allemaal op hetzelfde nummer met jouw verzoekje voor vandaag. En we gaan ons best doen natuurlijk om die platen allemaal op te zoeken en te draaien. Dus eigenlijk geen tijd te verliezen. Laten we maar beginnen met de eerste plaat. Geen verzoekje, maar wel een mooie. Hans de Boy, Thuis Ben. 050-3188-288. Zet ons maar aan het werk met jouw mooie verzoekjes.

0: Ja, als een verzoekje binnenkomt van Jan Land uit Hoogkerk, dan weet je het wel dat er een van Steenvanger moet zijn, want dat is echt zijn lievelingsband. Hij is misschien wel de grootste fan van deze band. En ik zie Nades links van mij enorm druk typen. Hou je het nog een beetje vol?
1: Nou, het stroomt echt binnen. Het is niet normaal.
0: Leuk is dat, hè?
1: Ja, het is heel leuk en heel gezellig in de app. Dus laat vooral wat van je horen. Heb jij een plaat die wij absoluut moeten draaien vandaag? Laat het even weten. 050-318-288.
0: Ja, en dat wordt inderdaad al flink gedaan. Ga jij maar weer snel door met je werk. Gaan wij door met alle verzoekjes. Dan werken we het allemaal netjes af. Koos die zat ook al in de app, in de WhatsApp box. Fantasy wil die horen van Earth, Wind & Fire.
2: Het Verzoekjesfestival
3: bij Radio Noord.

Emma Heesters, alles wordt beter. Met dank aan Willem Slotengraaf die deze plaat doorgaf. Dankjewel Willem en leuk dat jij er ook bij bent. Ja, het is tweede Pinksterdag. En als er dan één plaat absoluut niet mag ontbreken, is het deze. Leen Jongewaard, André van der Heuvel op een mooie Pinksterdag. Speciaal voor Stinus en Theo.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

Lichtje branden. Suzanne en Freek, deze mocht echt niet ontbreken, zegt Sharon. In de WhatsApp van Noord 050-3188-288. Als jij ook een verzoekje voor ons hebt hier in het Verzoekjesfestival. Ja, en alles kan, alles mag op tweede Pinksterdag. Zometeen komen Guns N' Roses nog voorbij. November Rain, die wil Sjouk graag horen. Maar eerst nog een verzoek van Gerrit-Jan Krom. Echt een plaat die past bij deze dag. Zonlicht van Drie of Zand.

0: En daar klettert het, de November Rain van Guns N' Roses, aangevraagd door Sjouk. Bijna 9 minuten lang hebben we ervan kunnen genieten. Ja, dat je zelfs kunt genieten van regen, hoe is het mogelijk? Want dat zit er vandaag niet in, hè, Harma?
1: Nee, gelukkig nooit.
0: Goedemorgen. Nee.
1: De Pinksterdook, goedemorgen. De Pinksterdook, die binnen wat dat betreft echt geweldig.
0: Heerlijk.
1: En de hele week blijft het eigenlijk zo. Er zit even een dipje in. En dat is denk ik wel even lekker qua temperatuur. Omdat het toch wel een ontzettend warme dag wordt. Hier gisteren was het ook in een keer zo verder de provincie. En praktisch tropisch op een poort in de Groot Nol. En het wordt ook zo'n dag met in het oosten van de provincie de tropische 30. En misschien in het zuidoosten misschien nog wel een beetje meer. Ja, daar ben die overgang. Die ben wat dat betreft in een week tijd natuurlijk.

0: De wind even weer wat meer in het noorden zit. En dat geeft in soms even een wat legere temperatuur. Maar reken het vooruitzicht, nou in ieder geval, tot aan het weekend allemaal niks. In het weekend zou er een wat lichte verstoring op kunnen trekken. Met dat als gevolg dat er een enkele buitenontwikkeling kan komen. Dat zal in gedurende het weekend. Maar in Doornoorden en herpakt het weer zich gewoon weer. Wat dat betreft zit het helemaal goud voor de komende dagen. Nou, vandaag dus ook tweede Pinksterdag. Zon overgoten. In de wind zwak tot motig, draait vanuit het zuidoosten, loter op de dag naar het noordwesten. En de temperatuur 23 graden langs de kust en op de wadden tot 27 graden verdere provincieën. Vanavond met vracht helder, 12 tot 16 graden als minimum. Men volop zon, temperatuur 24 graden langs de kust en op de wadden tot 30 graden. Misschien zelfs nog een graadje meer in het oosten, zuidoosten van de provincie. En de wind zwak tot motig uit het zuidwesten en loter wat meer uit het noordwesten. En op mijn nacht, dan druppelt er eens een beetje bewolkt ben, 11 tot 15 graden als minimum. Woensdag nu weer wat zon, maar toch een legere temperatuur, 16 tot 20 graden. Nou, dat is een ademhalen door de hitte van morgen. Donderdag geregeld zon, gemiddeld 21 graden. En vrijdag, zaterdag regelmatig zon. En dan in het weekend geleidelijk aan een grote wonderkans op een enkele regen of dan wel onweersbui. Maar de temperaturen 22 tot 25 graden, daar ben we dik tevreden met.
1: Ja, en die regen kunnen we dan ook wel weer gebruiken. In elk geval de tuin, hè?
0: Jazeker, ja, dat is altijd beter dan alles te de kroon uit, sowieso.
1: Ja, maar dat is pas het weekend, want er wacht ons een mooie, zonnige, droge week. Arma, misschien heb je het meegekregen, hoor. Het is een verzoekjesfestival.
0: Ja, natuurlijk.
1: Jazeker.
0: Jazeker.
1: Ik ben zo vrij geweest al wat klaar te zetten.
0: Mooi.
1: Als ik jou een beetje ken, moet het iets van AH zijn.
0: Dat ken.
1: En dan iets met een zon.
0: Nou, the sun always shines on TV.
1: Dat moet hem zijn, hè?
0: Jazeker.
1: Nou, doen we die speciaal voor jou. Harma, dankjewel.
0: Yo, hoi.
1: Mooi, hè?

0: Speciaal voor onze eigen weervrouw, die altijd zoveel mogelijk mooi weer brengt. Aha, the sun always shines on TV. Een van de favorieten van Harma Boer. Ja, en de verzoekjes blijven maar binnenstromen. Ik kom bijna niet aan een fatsoenlijk gesprek toe buiten de uitzending om met Nadesh. Want ze is helemaal afgesloten met haar koptelefoon en met alle telefoontjes die binnenkomen. En dat is maar goed ook, we zijn er heel blij mee. En er is ook zeker nogal ruimte voor jouw favoriete plaat. Laat maar weten wat we voor je mogen draaien. 050-3188-288. Ja, en vertel ons er ook eventjes bij waarom. Want het nummer kan om een bepaalde reden heel speciaal voor je zijn. En we zijn ook erg benieuwd waarom je een bepaald liedje zo graag zou willen horen. Dat kun je dus eventjes doen door te bellen of te appen. Laura Hoeksema die belde ons ook net met haar favoriete plaat. En heeft er ook een bijzonder verhaal bij waarom ze graag De Roos wil horen van Wia Buse.
1: Met Laura Hoeksema. Goedemorgen, God mensen. Ik wil ook graag even een plaatje aanvragen. De Roos van Wia. Daar heb ik hele mooie herinneringen aan. Toen mijn tweede echtgenoot overleed, toen heeft de uitvaartleidster bij het sluiten van de kist een roos uit mijn boeket gepakt. En die heeft ze tussen zijn gevouwen handen gestoken en toen de kist gesloten. En ik heb een half jaar daarna een concert van Wia gehoord in Losdorp. Toen zat ik vlakbij haar en er was een pauze geweest en toen zei ze... Want ik ga nu een lied zingen en dat moet ik beslist gezongen hebben, anders mag ik hier niet weg. Ik dacht, nou dat kan er eigenlijk maar eentje wezen, want die had ze nog niet gezongen en dat was De Roos. Ik doe mijn ogen dicht om goed naar de muziek te kunnen luisteren en ik zie de open kist van mijn man met De Roos tussen zijn handen. En dat heb ik haar toen na het concert ook verteld. En toen zei ze tegen me, zei ze, wat is dat mooi dat ik mensen door de muziek... zulke mooie herinneringen kan geven.

0: Via Buze met de Roos. Naar dat mooie verhaal van Laura Hoeksema. En Wubina die vroeg de Roos ook aan. Dus hij is ook speciaal voor jou geweest. Wubina, dank je wel daarvoor. Ja, goedemorgen, Sergej en Adesh. Voor Miles en Maisie vraag ik graag Europapa aan van Joost Klein. Veel plezier vandaag. Ik hoop dat het de studio lekker cool is. Groeten Justine. Ja, het is redelijk. Het is nog te doen, Nadesh.
1: Nou, ik heb het heel warm, maar dat komt door al die verzoekjes die binnenkomen.
0: Ja, nou, het is niet anders. Het hoort er ook een beetje bij, dit mooie weer en al die mooie liedjes die binnenkomen. Nog één plaatje dan. En dat wordt dan zeker Joost Klein met Europapa. Het volgende uur broezen we gewoon door met alle mooie verzoekjes. Euro!

0: goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Mijn internet is de vraag, maar ik wil dat snel.
3: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
2: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
3: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
11: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
12: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag, open van 12 tot 5.
15: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 9 uur.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt €1 minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
18: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
17: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwen.
19: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
17: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held.
4: Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
4: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101BHV.nl.
21: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van een hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
22: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
23: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
24: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
25: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
24: 0683-252-162.
26: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
27: Radio Noord.
28: Het Verzoekjesfestival.
29: Ja, dit is het Verzoekjesfestival met straks Waaraan, Helene Fischer, de Dizzy Mens Band. En nu het verzoek van Marjan, speciaal voor haar lieve man Ritske. Sugar Baby Love.

0: You bet, Sugar Baby Love in het Verzoekjesfestival op Noord. En we werken de lijst heel langzaam af. Er komen heel veel nummers binnen en daar zijn we blij mee. Veel liedjes die ook gaan over het mooie weer waar we vandaag in zitten. Dig Down in Toenen, dat kan zeker vandaag. Dylan Stol die wilde wat aan ze horen met Dig Down. Ja, en ook in Duitsland komt, uit Duitsland komt mooie muziek. Atemloos door die nacht. Aaltje wil hem graag horen van Helene Fischer. Nou, je wordt op je wenken bediend, Aaltje.
1: Het Verzoekjesfestival.
2: Bij Radio Noord.

Ja, en heel veel mensen zullen hem vanavond weer aanzetten. Die barbecue hem dik down in Toenen. Paraas zonder over. Zometeen kan je ook nog in de prijzen vallen. We gaan zometeen een spelletje spelen. Het Pinkstermysterie. Wat dat is, dat hoor je allemaal zo. Wel even belangrijk om te weten. De prijs, een mooi rijkgevulde snoesterpuut. De Summer Editie. Met een leuk vissershoedje die je beschermt tegen de zonnestralen. Dat zometeen. Nu nog even een verzoek terug naar 1975. We zeggen dat al alles kan en alles mag op deze tweede Pinksterdag. De Dizzy Mans Band, waar hoor je ze nog? Nou, in elk geval vandaag hier in het Verzoekjesfestival met The Opera.

0: alles kan en mag op Tweede Pinksterdag.
1: Want dit is het Verzoekjesfestival. Radio
2: Noord. Goedemorgen, met Sineke Kappen. Ik wou graag een plaatje aanvragen. The Kinks in the Summertime. Nou, gewoon.

0: The Kings met Sunny Afternoon. En omdat ze het zo vaak zingen in de summertime, dacht ik ook dat die plaat gewoon In the Summertime heette. Dat dacht Tineke Kappen ook. Maar we hebben hem gevonden. In the Summertime is de Sunny Afternoon van The Kings. En nu is het tijd om mogelijk in de prijzen te vallen.
1: Het Pinkstermysterie.
0: Het Pinkstermysterie gaan we spelen, Nadesh. Nou, het klinkt allemaal heel spannend. Wordt dat het ook?
2: Nou, dat denk ik wel.
0: Ja, hè?
2: Want we gaan op zoek naar een bepaalde plaat. En ik ga mijn best doen om het zo cryptisch mogelijk te omschrijven. En ik geef dan elke keer een aanwijzing. En het is dan de bedoeling dat de titel en de artiest dan geraden moet worden.
0: Ja, dus we geven nu één hint, één cryptische omschrijving weg.
2: Ja, en het kan zijn dat hij op de titel slaat, maar het kan ook zijn dat hij op de artiest slaat. Dat zeg ik niet.
0: Ja, ja, en ik ben er zelf niet zo goed in dit soort spelletjes. Het kan dus zijn dat je meerdere hints nodig hebt. Maar dan loop je wel weer de kans dat er meerdere mensen zijn die denken van, oh, maar nu weet ik hem ook.
2: Ja.
0: Dus een gokje wagen, of je, als je het maar denkt te weten, zo gauw mogelijk even bellen met 050-3188-288. En de prijs is een summer edition van de Snoesterpuut. Extra aangevuld met een leuk zomerhoedje.
2: En dat is hartstikke handig, want je moet dat bolletje wel beschermen tegen die felle zon.
0: Zeer zeker, zeer zeker. Ik zit er klaar voor. Ik hoop jullie thuis ook allemaal. De eerste cryptische omschrijving.
2: Vogeltje.
0: Vogeltje.
2: Vogeltje.
0: Vogeltje.
2: Vogeltje.
0: Juist, dat is de eerste omschrijving. Denk je het al te weten? 050-3188-288. Vogeltje, welke plaat of welke artiest zou daar nou bij passen? Laat die raderen maar draaien, laat die hersens maar kraken. Ondertussen gaan wij naar een heel mooi verzoekje van Jeffrey Hendricks. Daar zijn we heel blij mee. Modern Talking met Brother Louie.
3: Het Verzoekjesfestival.
1: Bij Radio Noord.

0: The Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Aangevraagd door Gisela Greving. En dan speciaal voor hun dochter. Ze is net geopereerd, ligt nog in het Martini ziekenhuis. En graag voor haar iets van de Backstreet Boys. We hopen dat onze keuze ook de jouwe mag zijn, Gisela. En een heel goed herstel voor jullie dochter gewenst.
1: Het Pinkstermysterie.
0: Ja, gaan we gauw door met het spannende spel, Nadesh. Het Pinkstermysterie. We hebben zojuist de eerste aanwijzing gegeven. En het is dan aan jou te raden welke artiest en welke plaat van die artiest wij zoeken. De eerste omschrijving was ook alweer...
2: Vogeltje.
0: Vogeltje.
2: En eigenlijk stond meteen die telefoon roodgloeiend. En de eerste die erdoor kwam, dat was Johan Laanstra uit Houtige Hagen.
0: Nou Johan, goedemorgen.
3: Een goeiemorgen.
0: Ja,
3: nou,
0: je
3: Nadesh zei al goeiemiddag, man. Ja. Dat is wel heel leuk.
0: Ja, maar Nadesh werkt ook zo hard. In haar hoofd is het al middag.
3: Ja,
0: zo hard werkt ze.
3: Dus, ja, dat geeft ook niks.
0: Nou,
3: deze dagen dan ben je ook een beetje verstreken.
0: Ja, dat is ook zo. Je bent allemaal een beetje in de war van welke dag is het ook alweer. Het is in ieder geval het verzoekjesfestival. Dat is het belangrijkste om te weten vandaag. Met de aanwijzing Vogeltje. Waar kwam je dan op, Johan?
3: Nou ja, het past ook wel een beetje bij jullie in het straatje. André van Duin met het Twiddel Twiddel lied.
0: Twiddel Twiddel Twiet, ik ben een kanariepiet.
3: Ja, precies. Nou, ik denk vogeltje. Ja.
0: Nou, ik
3: terug in de tijd, 17 jaar geleden.
0: Ik zet mijn naam erbij, Johan. Ik ga helemaal met je mee. Maar Nadesh, klopt het wat Johan denkt?
2: Het is niet goed.
0: Oh jee.
3: Ja, dan moet ik even verder denken.
0: Ja, lukt dat nog?
3: Ja, zeker, zeker. Okay. Met deze mooie temperaturen.
0: Ja, zo is het. Maar misschien hebben we nog wel een extra aanwijzing nodig. Even kijken of Nadesh nog een mooie cryptische omschrijving weet voor ons, Johan.
2: Ik denk het wel.
3: Nou.
0: Doe maar.
2: De titel klopt in juni.
0: De titel klopt in juni.
2: Ja.
0: En Vogeltje. Die twee hebben we op dit moment. Nou, ik ga ook nog even nadenken. En dat kunnen we het beste doen, denk ik, onder een gezellige zomerse plaat van Julio Iglesias. Erik van Bakel wilde me horen met Milonga.
4: Het Verzoekjesfestival
1: bij Radio Noord.

0: is het Verzoekjesfestival.
1: Dus alles kan en mag op Tweede Pinksterdag.
2: Hallo, met Ake Blaak uit Hoogezand. Ik wil een plaatje aanvragen. En wel Dana Winner met Distant Wind. Ah, hoor ik op mij komen.

0: Anna Winner werd ook aangevraagd. En natuurlijk even gedraaid.
1: Het Pinkstermysterie.
0: Oh jee, oh jee, oh jee. De spanning stijgt. We hadden al twee aanwijzingen gehad. De eerste was Vogeltje.
2: Vogeltje.
0: En die andere was de titel Klopt in juni.
2: Klopt helemaal. En er komen al appjes binnen. 050-388-288. Onder andere van Jantje Gras Ilsing. Die denkt de oplossing te weten.
0: Oh.
2: Vogeltje, wat zing je vroeg? Van Toon Hermans.
0: Ja, dat lijkt mij prima.
2: Nou ja, maar we krijgen nog een antwoord binnen van Klaas Heren. En die zegt dan weer Larry June met Early Bird. Maar het is allebei niet goed.
0: Het is allebei niet goed.
2: Moet ik er nog een hint bij doen, denk jij?
0: Nou, ja, doe maar wel.
2: Ja?
0: Want het gaat echt alle kanten nog op.
2: Ja, het gaat elke kant nog op. Oh. Wat dacht jij van zomerhits?
0: Dat is nog heel breed, hè?
2: Ja.
0: Maar ja. Maar ook nooit te makkelijk wezen.
2: Dat bedoel ik.
0: Hmm. Vogeltje, titel Klopt in juni en zomerhit. Nou, we gaan weer goed nadenken naar Dash. Wat de juiste plaat en artiest is. En jij zei me net tijdens Dana Winner. Het wordt ook wel eens tijd voor even wat stevigere muziek.
2: Ja, we moeten ook een beetje rocken op deze tweede Pinksterdag, toch?
0: Ja,
2: haartjes los, zet zo het koptelefoontje maar af.
0: En pling, zei onze WhatsApp-telefoon. En daar was een berichtje van Martin Kamps. En wat wilde je horen? Iron Maiden met Remember Tomorrow. En dat is redelijk wild, of valt nog met?
2: Dat weet ik eigenlijk. Deze weet ik niet zo uit mijn hoofd.
0: Nou, we gaan eens luisteren. Martin, dankjewel. Hier komt jouw plaat, Iron Maiden.
3: Het Verzoekjesfestival.
1: Bij Radio Noord.

0: dit?
1: Dit is het Verzoekjesfestival.
0: Dus alles kan en mag op Tweede Pinksterdag.
2: Gaat je op de post van Zuidweek?
3: Ah ja, goedemorgen. Mooi zonnige weer, hè?
2: Ja.
3: Maar ik wil even reageren op die festival van jullie met die plaatjes. Ik wil graag even dat liedje van Edelstaal. Dat er nooit zo donker was of het wat waar weer ligt. Weet je waarom? Omdat mijn man in die tijd is overleden. En toen zegt hij tegen mij van, denk daarom, zader. Denk aan Edelstaal. Dat het nog nooit weer zo donker was of wat waar weer ligt. Dat vind ik zo met deze dom. Je wordt helemaal vergeten. Allemaal vrolijk en nooit even stilstaan die mensen. Ik niet alleen hoor. Er zijn zoveel mensen die iemand verloren hebben. En daarom wil ik dat graag als dat mag.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Mooi, ik ben Wia Buze. Kent u Everest Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Everest in Zuid-Laren.
11: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
12: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
13: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 10 uur.
17: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Noord. Het Verzoekjesfestival.
18: Alles mag op deze tweede Pinksterdag met het Verzoekjesfestival. Straks het verzoekje van Anton Slotengraaf. Baccara wil die horen, maar eerst André van Duin, speciaal voor B. de Winter.

0: We liggen hier op het Bergermeer met de boot. En ik moest denken aan de jaren 70 toen we hier met de hele familie lagen. En het liedje wat toen veel gedraaid werd was deze van Baccarat. Yes sir, I can boogie. Het zou leuk zijn om dit, nu we buiten op het dek koffie aan het drinken zijn, weer eens een keer te horen. Anton Slotengraaf stuurde dat. Is nu gezellig op bootvakantie in Friesland als het goed is. Ik hoop dat de koffie nog niet op was. In elk geval, de plaat werd wel speciaal voor jullie gedraaid.
1: Het Pinkstermysterie.
0: Oeh, en dat blijft een heel spannend spel.
2: Nou, zeg dat wel.
0: Ja, veel foute antwoorden al binnengekomen op een liedje waar we naar op zoek zijn.
2: Ja, terwijl ik heb al 3 hints gegeven.
0: 3 hints, inderdaad. Vogeltje, de titel klopt in juni. En tot slot de hint zomerhit.
2: Jij hebt echt heel goed meegeschreven.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar ik weet het nog niet.
2: Nee?
0: Nee.
2: Nou,

0: Gelukkig hebben wij iemand aan de lijn die het misschien wel weet.
1: Nou, eens even kijken. Heika, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat een moeilijk spel, hè?
2: Ja, als ik het zou hebben, is het moeilijk.
1: Maar jij dacht het te weten, hè?
2: Nou, ik hoorde een vogeltje.
1: Ja.
2: En toen dacht ik meteen aan Birdie.
1: Ja.
2: Birdie.
1: Ja.
2: En nou moet ik eerlijk zijn, heb ik even gegoogeld hoe dat nieuwste liedje van hem nog maar heette. Esperano otra vez.
1: Mm-hmm.
2: En toen dacht ik later, wat heeft dat nou in vredesnaam met juni te maken?
1: Ja.
2: Maar ja, toen zag ik later ook zomerhit. En toen dacht ik, nou, juni is een zomermaand.
1: Ja, dat
2: klopt. Misschien is het goed, maar als het niet goed is, is het ook prima.
1: Nou, ik zal het eens eventjes uitleggen. De titel is Esperano otra vez. En dat betekent, het is weer zomer.
2: En dat mijn Italiaans is 0,0 hoor.
1: En het is met het Spaans dan?
2: Oh, dit is Spaans.
1: Dit is Spaans. Ja, die Spanjool.
2: 0,0.
1: Ja, nou ja, in elk geval heb je het helemaal goed, Heika. Want vogeltjes inderdaad, Birdie. De titel klopt in juni, dus dan start de zomer. Esperano otra vez, dat betekent ook het is weer zomer. En natuurlijk een zomerhit, hè, want dat is het nu al.
0: Voor iemand die het antwoord niet wist, kan jij die hints wel behoorlijk goed uitleggen, moet ik zeggen.
1: Ja, maar dat komt omdat ik hier ook papieren doorgeschoven krijg.
0: Ah, dat is het.
1: Ja, maar Heika, jij hebt het helemaal goed. Wat ontzettend knap bedacht. We gaan in elk geval eerst even voor je klappen.
0: Woehoe!
1: En we gaan jou de Snoesterpuut Summer Edition toesturen met een leuk zomerhoedje erbij.
2: Ja, geweldig.
1: Ja. En heb jij ook al een verzoekje ingestuurd vandaag?
2: Nee, ik heb nog geen verzoekje ingestuurd. Maar ik had wel eentje in gedachten, maar ik vind het altijd een beetje raar.
1: Oh.
2: Voor mij is die van Corrie Konings.
1: Ja.
2: En die heet Wie staat er altijd voor je klaar? Dat is toch je moedertje. Maar ik weet niet of dat de titel is.
1: Dat is toch je moedertje, geloof ik. We gaan het even opzoeken. Maar eerst doen we even de winnende plaat. Dan komen we helemaal weer in die zomerse sfeer met Birdie.
2: Ja.
1: Heika, nogmaals gefeliciteerd. En we gaan naar het zonnige zuiden met Birdie. Esperano otra vez. Fijne dag, hè.
2: Fijne dag nog.
1: Doeg.
2: Ja.

0: Es verano otra vez van Mr. Birdie, Senior Birdie. En Heika wist daarmee het Pinkstermysterie te kraken. Dat was natuurlijk onze eigen Birdie. Ze won daarmee de Snoesterpute Summer Edition. Ja, ben je er niet doorgekomen? Had je het fout? Of is het op welke andere manier niet gelukt? Geen nood. De hele dag spelen we nog veel meer spelletjes met die mooie Snoesterpute als prijs. Vergeet ook niet om jouw verzoekje aan ons door te geven. Dat kan gewoon nu nog steeds. Nou, Des zit heel rustig haar kopje thee te drinken. Dus volgens mij... rustig aan. Nee, ze heeft het heel druk. Maar dat geeft niet. Alle verzoekjes die binnenkomen proberen we allemaal te draaien. 050-3188-288. Zo kom je met ons in contact. Van harte welkom. Zometeen zetten we ook alle moeders in het zonnetje. En dat doen we met Maywood en ABBA. Eerst nog een verzoek van Luc Kruizinga. Ook een nummer wat zeker past bij deze dag. De Beatles met Here Comes the Sun.
1: Het Verzoekjesfestival.
2: Bij Radio Noord.

Ja, natuurlijk mag en kan ABBA niet ontbreken in het Verzoekjesfestival op Radio Noord. Does Your Mother Know werd aangevraagd door Jeanette Grondsma. En deze is nog altijd druk bezig. 050-3188-288. Ik zie zelfs dat er mailtjes binnenkomen. Allemaal papieren worden hier onder de neus geschoven. We proberen het allemaal te gaan draaien. Dus schroom niet en stuur jouw verzoekje ook naar ons door. Bellen of appen 050-3188-288. Ik kreeg ook een bericht van Lisa. Ze schrijft: mijn moeder, die ruim 30 jaar geleden overleden is, mis ik nog elke dag. Daarom zou ik zo graag Mother, How Are You Today van Maywood nog eens willen horen. Groetjes en een fijne dag van Lisa.

Alle grootheden hoor je voorbij. Alle grootheden hoor je voorbij komen hier in het Verzoekjesfestival op Noord. En eens even kijken, dit is ook een leuk bericht. Scootmobielclub Selvert heeft zich ook gemeld. En die komen met hun lijflied. Ze schrijven Ancora, vrij als de wind. Is zo langzamerhand het lijflied geworden van onze scootmobielclub in Selvert. Nou jongens, ik hoop dat jullie lekker zitten. Zet de radio maar aan. Of nog harder, hier komen ze.

0: alles kan en mag op Tweede Pinksterdag.
1: Want dit is het Verzoekjesfestival.
2: Radio Noord. Ja, goedemorgen. Ik spreek met Dina Wolzak. Ik had een leuk verzoekje voor alle mannen die samen zijn en alle vrouwen die samen zijn. Helaas, mijn man is mij ontvallen. Maar een van de koppels heeft altijd tegen elkaar: weet je wat je voor me bent? Het nummer van de Fantastico's.

0: De Fantastico's voor Dinant Woltzak. Met een heel mooie reden wilde hij deze plaat horen.
1: Het Verzoekjesfestival
2: bij Radio Noord.
0: En er komt heel veel binnen. Heel veel mooie platen, heel veel mooie verhalen ook. Want daar zijn we natuurlijk ook naar op zoek. Want ja, je vraagt een plaat niet zomaar aan. Er zit vaak ook een reden achter, een mooie herinnering. Of ja, iets waar je op dit moment mee bezig bent. Je zit lekker in de zon en denk je, och, die plaat past hier zo goed bij. Er komt ook een bericht binnen van Ali Haags. Maar we hebben meteen maar even gebeld. Mooi, Ali.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij hebt ook een verzoekje ingestuurd, hè?
3: Jazeker.
0: Welke wil jij zo graag horen?
3: Freed from Desire van... ik ben even de naam kwijt, maar ik hoor dat liedje altijd als ik naar Engels voetbal kijk, naar Engels vrouwenvoetbal.
0: Ja, met dat na-na-na-na-na-na,
3: ja,
0: dat
3: die, vraag, ja, die.
0: Dat zingt wel lekker weg, hè?
3: Ja, precies. Een lekker opzwevend nummer.
0: Ja, zeker. Die gaan we zeker voor je draaien. Maar waarom wil je die zo graag horen?
3: Nou, volgende week zondag hebben wij een soort van reunie met oude diva's.
0: Wat zijn dat dan?
3: Ik ben nu al in 60, maar ik heb vroeger gewoon heel veel gevoetbald. En ja, in beginjaren was het allemaal heel klein en was het allemaal niet zo goed verzorgd, zullen we maar zeggen. En veel sprongen gemaakt naar nu, als je nu naar het vrouwenvoetbal kijkt. Ja, ik vind het echt, doet mijn hart heel goed.
0: Ja, want
3: er zijn zoveel meisjes voetballen. En,
0: want jij bent in een tijd begonnen met voetbal, Ali, toen dat eigenlijk nog helemaal niet zo gebruikelijk was dus.
3: Nee, dat klopt.
0: En wanneer ben je er zelf mee begonnen?
3: Toen ik klein was wilde ik op voetballen, maar toen bestond het nog helemaal niet. Dus ik moest tot mijn 18e wachten.
0: En toen pas...
3: Dus ik ben een beetje laat begonnen. Ja.
0: En dat is bij welke club? Waar zat je toen bij?
3: Dit was bij Diva 83 in Groningen, het vrouwenvoetbalvereniging.
0: En ben jij toen ook in 83 direct begonnen dus ook, hè?
3: Nee, ik ben in 85 begonnen.
0: 85, kijk. En de dames, jouw dameselftal, dat is nog steeds bij elkaar, hè?
3: Ze zijn nog steeds. Er zijn 65 leden, dus het gaat heel goed met de club.
0: Geweldig. En jullie hebben dus volgende week een reunie staan. Wat gaat er dan gebeuren?
3: We gaan een partijtje walking voetbal doen.
0: Oh ja, dat is
3: ook... We kunnen wel een beetje kletsen met elkaar, maar het is natuurlijk veel leuker om gewoon met elkaar te voetballen, net als we vroeger deden. En we hebben een mix van de oud en jong, want die was van nu zijn natuurlijk gewoon jong. En ja. wij zijn gewoon oudjes en we kunnen natuurlijk niet meer zo hard rennen en blessuregevoelig. Dus wij dachten, hé, gaan we walking voetbal doen.
0: Ja, dat is heel populair, hè?
3: Al, hoor, maar voor vrouwen is nog heel klein. Dus we dachten, nou, misschien heeft het ook heeft het een beetje effect voor... Of heeft het ook gevolgen voor dat we nog verder wat mee kunnen doen.
0: Ja, en ik hoop dat jullie veel gaan scoren dan tijdens de reunie. Want daar hoort dan deze plaat ook bij, hè?
3: Ja.
0: Ja, nou, we gaan hem alvast voor je draaien. Het eerste doelpunt is binnen. Freed from Desire. Heel veel plezier ook volgende week, Ali. En dankjewel voor je verzoekje.
3: Ja, heel erg bedankt.
0: Yo, doeg.
3: Goed, dag.
2: Het Verzoekjesfestival
1: bij Radio Noord.

Nothing But Thieves met Overcome voor mevrouw Elzen. Zij wilde graag deze plaat horen. Ook Lorenzo Hoen heeft zich gemeld met zijn verzoekje. Hij wil graag Piet Veerman horen met Sailing Home. Dit nummer heeft hij vroeger heel veel gedraaid toen hij DJ was bij een gehandicapte sociëteit. Dat was het nummer heel populair, vooral bij de cliënten, ook sommige begeleiders. En anderen vonden het juist verschrikkelijk. En wat deden ze dan? Om ze een beetje te plagen, gingen ze tijdens hun vakantiereisjes dit nummer volop en hardop luidkeels meezingen in de bus. Gewoon een beetje om te plagen. Nou, op mij plaag je er echt niet mee en ik denk niemand. Sailing Home, Piet Veerman.

0: En de Beach Boys met Sloop John B. hoorde je speciaal dankzij Siska Weininga uit Uithuizen. Zij wilde deze graag horen. Met alle plezier gedraaid. Ja, en we zeggen het al, hè. Alles kan en alles mag op deze tweede Pinksterdag. En de plaat die je Wilma Hoogland aanvraagt past daar perfect bij. Donnie en Marco Schuitmaker met titel Hier mag alles.
1: Het Verzoekjesfestival.
2: Bij Radio Noord.
3: Het is diep in de...

0: echte magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pontmuseum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Nu bij Velberhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
9: 7 dagen lang
10: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee. Kom aanstaande dinsdag naar de thuiswedstrijd van Donar en Martini Plaza in Groningen. De derde wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 11 uur.
16: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
12: Spanning, sensatie en actie. Dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee. Kom aanstaande dinsdag naar de thuiswedstrijd van Donar en Martini Plaza in Groningen. De derde wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
17: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shop lekker.
18: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
19: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
22: Raamdecoratie op maat gemaakt.
21: Timp weg.
22: Eigen productie- en montagedienst.
21: Timp weg.
22: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timp weg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
23: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
24: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum. Freekvanderwal.nl.
12: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
24: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
25: Radio Noord.
26: Het Verzoekjesfestival. Van de Hollies tot Marco Borsato en van P. en Rinus tot Raccoon. Alles kan en alles mag op deze tweede Pinksterdag met het Verzoekjesfestival. Nu hoor je George Baker.

0: het is ons veel te warm voor een Polonaise. Toch is hij leuk om te horen, de George Baker Selection met Paloma Blanca. En Des is nog altijd heel druk bezig. Ze zat even een broodje te eten, komt terug en de inbox zat weer bomvol. Dat wordt dus hoogste tijd om flink wat verzoekjes weg te draaien. En dat gaan we ook zeker doen. Boudina Hubbeling komt met een prachtige hit uit de jaren 90. Terug naar 1995 met Charlie Low Noise en Mental Tio. En dan weet je welke. Het is natuurlijk Wonderful Days.
1: Het Verzoekjesfestival.
2: Bij Radio Noord.

En Marginus zorgde ervoor dat we allemaal nog even konden luisteren naar de Hollies met He Ain't Heavy, He's My Brother. En het verhaal wat hij erbij heeft, zijn broer is ook onlangs overleden. En dat had met die afschuwelijke ziekte te maken. Dus begrijpelijk dat je deze plaat wil horen, Marginus. Mooi dat we hier even samen naar hebben kunnen luisteren. En als je ook nog een verzoekje voor ons hebt en voor de rest van onze provincie, 050-3188-288. Als je er met de telefoon niet doorkomt, want het is erg druk, dan kan je ook altijd even een appje sturen of gewoon even geduldig aan de lijn blijven. We doen ons best iedereen aan te horen, iedereen het WhatsAppje of het verzoekje op te schrijven. Dus het komt hier allemaal binnen en dan hoor je het vanzelf voorbij komen. Henk Eppo heeft ook een mooie doorgestuurd, Marco Borsato. Ja, en welke van die vele hits moeten we dan draaien? Hij gaat voor binnen.

0: arrive à l'autre. Une seule place.
1: Facciamo ad uno anch'io.

Volgens August de Wit is het echt weer voor een dagje naar de Hoornse Plas. Zeker als je je radiootje maar meeneemt. Want dan kan je ook alle verzoekjes nog voorbij horen komen. En meedoen met een spelletje. Want we gaan zo meteen ook weer een spel spelen. Het zogeheten 2-2-2-spel. Wat het allemaal inhoudt, dat hoor je zo. Is nog een verzoekje van Willy Tiekstra. Die zou heel graag Raccoon willen horen met Nickel for Goodbye. Want dat fluiten waar het liedje mee begint heeft zelfs ringtoon op haar telefoon. Dus zit je bij Willy Tiekstra in de buurt, moet je maar eens opletten. Ze denkt dat ze nu gebeld wordt.

0: kan en mag op Tweede Pinksterdag.
1: Want dit is het Verzoekjesfestival.
2: Radio Noord.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Prachtig, Wim Sonneveld met het dorp. Hanna Groen wilde deze plaat graag horen. Doet er altijd denken aan het prachtige dorp waar ze nu al meer dan 70 jaar woont. En als ze dit nummer luistert, dan gaat ze weer even terug in de tijd. Naar de tijd toen het leven nog heel gewoon was. En hoort ze dat liedje, staat ze ook echt weer even op het tuinpad van haar vader.
1: Het 2-2-2-spel.
0: 2-2-2-spel. Nadesh, we gaan weer een leuke prijs weggeven. Weer de summer edition van de Snusterput.
2: Inclusief mooie zomerhoed.
0: Die pet past ons allen. 2-2-2-spel.
2: Ja, het klinkt wat ingewikkeld, hè?
0: Ja, ik vind het nu al een beetje moeilijk, maar valt het reuze mee.
2: Het heeft natuurlijk alles te maken met dat het vandaag tweede Pinksterdag is.
0: Aha.
2: Dus je hoort zo van ons 2 keer 2 seconden van een nummer 2-hit. Dit zijn dan 2 willekeurige seconden uit het nummer, vastgeplakt aan 2 andere zomaar gekozen seconden. Uit dat nummer dus.
0: Oh, wat een informatie.
2: Heel veel informatie.
0: Twee keer, als ik goed heb gehoord, 2 keer hoor je 2 seconden van een nummer 2-hit.
2: Ja, dat betekent dat zijn hits die eigenlijk nooit op nummer 1 zijn geëindigd en altijd zijn blijven hangen op nummer 2.
0: Ja. Nou, dus we moeten nu gewoon gaan luisteren en dan gaan raden.
2: Exact.
0: Oké, nou, spits de oren.
2: Nou, is niet heel lastig, toch?
0: Nee.
2: Nee, vind je niet. Je mag hem nog wel een keer. Je mag hem 2 keer laten horen.
0: Dankjewel. Als jij weet welke hit wij zoeken van die 2 seconden van een nummer 2-hit. 050-3188-288. Ik ben benieuwd. Jij vindt hem niet moeilijk, Nadesh.
2: Nee, maar ik weet het antwoord ook al.
0: Oh.
2: Dan is altijd alles makkelijk.
0: Dan is er niks moeilijk inderdaad, als je het allemaal weet. Nou, laat maar horen als je het ook denkt te weten. 050-3188-288.
1: Het 2-2-2-spel.
0: Ja. Gaan wij nog even kijken weer verder naar alle verzoekjes die binnenkomen. Ah, mijn kameraad Kevin, die zat ook al op de app. Die wil huil gewoon heuren met Nana Neusbeer. Nou Kevin, radio mag lekker hard.
3: Het Verzoekjesfestival.
1: Bij Radio Noord. Wow.
4: Willem Jumit terug in de oertiet van de dinosauriërs en de penis magistralis die van onderen kaal is. 25.000 jaar voor Christus leefden hier in de provincie Grun een wilde kudde beren en het nageslacht dat leeft nog steeds voort bij ons in de buurt. Ze went te bezichtigen op zonnefeestdagen. Wie vroeg gewoon in het rij, voor wie hondnetjes. Ik zal wie er gewoon noem nemen, als kreeg ik te rammeland. Met de familie. Hier komt vooral.

0: ik zijn.
1: Wilde beans, een jouw lang niet meer heren.
0: Wat zeef je? Je bent toch niet doof, hè?
2: En dat was hem, Huilemol. Huil gewoon met een na-na-neusbeer.
3: Het 2-2-2-spel.
2: Ja, daar zijn we mee bezig. Nades, 2-2-2-spel. 2 seconden van een nummer 2. 2 keer een 2 seconden van een nummer 2.
4: Ja.
2: Wat een moeilijk spel. En zo klonk de opgave. Don't let them fool you. Ja, 2 seconden gaan behoorlijk snel als je er zo even bij stilstaat. Toch was het voor Tony Mast waarschijnlijk meer dan genoeg tijd om erachter te komen welke plaat het was. Hallo Tony.
5: Hallo, goedemorgen Sergej.
2: Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zit je ook gezellig te luisteren de hele ochtend al, Tony?
5: Ja, vanaf 8 uur al. Ik had ook al een verzoek ingediend, maar ik heb hem nog niet gehoord.
2: Oh jee, en welke was dat dan?
5: Het was van Grunfunk Railroad. Loneliness. Dat is voor heel veel waarschijnlijk onbekende plaat.
2: Hmm.
5: Maar ik hoor hem ook nooit op de radio.
2: Nee, nou, we gaan eens kijken of we daar verandering in kunnen aanbrengen, Tony. We gaan het nu hebben over het spel, want je wil natuurlijk een mooie prijs winnen.
5: Uiteraard.
2: Naar welk liedje zijn wij op zoek?
5: Dat was Could You Be Love van Bob Marley en de Wailers.
4: Woehoe!
2: Dat is helemaal goed. Nou, er wordt zelfs gejuicht door Nades. Dat heb ik nog niet eerder gehoord vanmorgen. Van harte gefeliciteerd, Tony.
5: Ja, dankjewel.
2: En we gaan ook proberen jouw verzoekje nog eventjes erbij te zoeken. Maar eerst Bob Marley, want die gaan we natuurlijk even draaien. Want dat was het spel natuurlijk. Dat is ook geen straf, toch?
5: Nee, zeker weten we dat niet.
2: Dacht ik ook. Tony, dankjewel voor het meedoen. En een fijne dag, hè?
5: Ja, graag gedaan.
2: Yo.
5: Ja, jullie ook.
2: Hoi.
5: Hoi.
3: Het 2-2-2-spel.

Ilse de Lange met Get It Right. En die wordt even speciaal voor Dharma aangevraagd door Hans. Die wilde even de nieuwste hit van Ilse de Lange horen. Ja, welke was dat ook alweer? Dat was dus die je net hoorde. Get It Right. Straks hoor je nog Toto van Afrika. Ook een speciaal verzoek van Alida voor Anton. Het is namelijk nu druk bezig de keuken te verven. Nou goed dat je het vandaag doet. Het is vandaag dan wel warm, maar morgen wordt het nog warmer. Dus een prima klusje voor vandaag. En ook een prima klusje om de radio bij aan te hebben. En verder komen er nog veel meer mooie verzoekjes binnen. Ook platen die je eigenlijk nergens meer hoort. Bijvoorbeeld deze, een hele mooie van James Last. Waar hoor je het nog? Samen met George Samfier, die Einsame Herte uit de Verlaten Mijn.

0: ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 12 uur.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan gaan we meteen door naar het laatste nieuws uit stad en ommeland. Noor Vloeimans, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Komende nacht vangt Groningen weer vluchtelingen op die niet in Ter Apel terecht kunnen vanwege de drukte. Dat melden Vluchtelingenwerk en de gemeente Groningen. De vluchtelingen slapen weer in Hanze Plaza. De afgelopen nachten sliepen daar ongeveer 100 mensen die dan de volgende dag weer naar Ter Apel gebracht werden. Volgens Vluchtelingenwerk wordt het na vannacht spannend. De gemeente Groningen hoopt dat andere Nederlandse gemeenten nu de verantwoordelijkheid nemen om vluchtelingen op te vangen. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal omdat hij de politie bedreigde met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Een 45-jarige man uit de gemeente Westerwolde is ook aangehouden. Hij bedreigde de politie met een bierfles. 2 mannen reden op crossmotoren en negeerden een stopteken van de politie. Ze zijn na hun aanhouding overgebracht naar het cellencomplex in de stad. En de agenten hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag en zware mishandeling. In Winschoten is vannacht een fietser ongelukkig ten val gekomen op de Ludensweg. Hij bleef vastzitten aan zijn achterwiel en de brandweer moest zijn fiets doormidden knippen. Het slachtoffer is met het achterwiel aan zijn arm naar het ziekenhuis gebracht. Donar heeft gisteravond verloren van Leiden. De Groningers gingen gisteren met 90-78 het schip in. Daardoor is de stand in de halve finale van de play-offs nu 1-1. Donar verloor ondanks een nieuw clubrecord voor Austin Luke. De Amerikaan die tekende voor 35 punten gooide maar liefst 11 driepunters raak. Dinsdagavond is in Martini Plaza de 3e wedstrijd in de serie. De ploeg die als eerste 3 wedstrijden wint gaat door naar de finale. Hidde Jurjes vertrekt bij FC Groningen. Dat heeft de 32-jarige reservedoelman op Instagram laten weten. Jurjes, die 3 jaar bij de FC heeft gespeeld, heeft geen nieuwe aanbieding gekregen van de club. Ook de 4e doelman Dirk-Jan Baron vertrekt uit de Euroborg. FC Emmen heeft interesse in hem getoond. Meer nieuws vind je in onze app en natuurlijk ook op rtvnoord.nl.
15: Noor, dankjewel. Ik heb ondertussen eventjes in de mailbak gekeken. Ik ben nog geen verzoekje van jou tegengekomen.
16: Oh, ik ga nog even nadenken en dan laat ik je even wat weten.
15: Dat is heel goed. Gaan we speciaal dan voor jou eentje draaien.
16: Komt helemaal goed.
15: Prima. En die van jou zijn natuurlijk ook nog welkom. 050-3188-288.
17: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
18: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
17: Wijzerweg, Groningen.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
19: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
22: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
23: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
24: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
25: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
24: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
26: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
27: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
28: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
29: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
27: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
30: Radio Noord.
31: Het
0: Het Verzoekjesfestival.
15: Ja, en zelfs in Leeuwarden wordt meegeluisterd. Mooi is dat. Ook Angelina Suk zit aan de radio gekluisterd. Voor haar trappen we af met de koning der piraten, Jannes. Wat?

0: Nou, we mogen Angelina Suk wel dankbaar zijn voor deze mooie plaat van Jannes. Het is meteen echt zomers. Laat de zon maar schijnen. Ik kijk even in mijn scherm en zie dat daar toch wel een redelijk heftig nummer staat, Nadesh. Maar het wordt nog heftiger later dit uur, hè?
1: Zeker, we gaan nog even een stukje erbij opschroeven.
0: Dus daar is Jannes helemaal niets bij?
1: Nee, en ik zou zeggen, gooi die wilde haardos voor jou maar los. Gaan we headbangen.
0: Er zit iets te veel haarproduct in.
1: Oh, dat schud je er zo uit, lieverd. Het komt helemaal goed.
0: Dank je wel, we gaan ons best doen. En Ramstein doet zeker zijn best. Dit is Zonne.
2: Het Verzoekjesfestival.
3: Bij Radio Noord.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Rammstein, hier komt die zonne. En volgens mij gebruiken ze dezelfde veerkoorten als Harma. Want dat is ook jouw conclusie, hè, Harma?
1: Ja, het is gewoon fantastisch. Ja, ja. Heerlijk dit.
0: Had je ook even de voetjes van de vloer?
1: Nou, dat nog nooit. Ik zat in spanning te wachten tot de... Nou ja, ja. Maar het is genieten. Hoge druk boven Duitsland. En daar profiteren we vandoor van de komende dagen. Dus zitten we in een, onder een ander hoge drukgebied. Van Meurdenk, Schoeven of Schotland. Een hoge drukgebied deze kant op. Door, hebben we door achteraan een noordelijke stroming. Van Meurdenopen is ook een inactief koolfront. Dus er is eigenlijk niks van over. Maar dat geeft wel wat meer bewolking. Meurdenopen in Meurdennacht. En dan zitten we normaal in de polaire lucht. Nou, zo aardig is het ook allemaal nooit. Maar het is wel dat de temperatuur nul Meurden. In Meurden is altijd wel eens een tropisch warme dag kind worden. Zo verder de provincie en op meerdere plekken. Dat we dan een verkoeling hebben van 16 tot 20 graden. En dat is dan ook wel weer lekker. Ja, in Donau dus zullen we geleidelijk aan dat een zuidoostelijke stroming op gang komt. Omdat het hoge drukgebied in de zuidoostelijke richting bij ons vandaan trekt. In de nacht van vrijdag vanuit het westen ook weer een koolfront. Wat ook alleen nog maar eens wat meer bewolking oplevert. En in het weekend is ook even een stijging van de temperatuur. Ja, en dan zo halverwege het weekend of no het weekend. En dan liet het een beetje spannender te gaan worden met een wat meer west-zuidwestelijke stroming. En dan komen wat actievere fronten dichterbij. En dan kan het wel eens de andere kant op gaan met het weer. Maar ja, we hebben de hele week dus te maken met dit schitterende weer. 23,5 graden in wolkenbuik inmiddels al. En ja, de barometerstand 1033 millibar roodschaal. 40 kilometer zicht. Onbewolkt. Op dit moment 6 uur de zon en een zwakke tot matige zuidelijke wind in 22,5 graden. Nou, vanmiddag komt er dan van zon in aan de bie. Het is zon overgroot en de wind zwak tot matig zuidoost draait naar het noordwesten. Komt er eigenlijk dus overal een beetje vandaan. En de temperatuur, nou, zo'n 23,25 graden direct langs de kust. Op de Wadden nog ietsjes wat leger. En 27 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht helder, 12 tot 16 graden als minimum. Men volop zon, 25 graden langs de kust en op de Wadden tot 30 graden verdere provincie in. In een zwakke tot matige zuidwesten-noordwestenwind. In de open nacht dus wat meer bewolken. Woensdag zitten we in de frissere lucht. 16 tot 20 graden. Kunnen we in weer op orem komen. Donderdag regelmatig zon. Gemiddeld 21 graden. En vrijdag zaterdag regelmatig zon. En de temperatuur 25, 24 graden nog. En geleidelijk aan de zakt het kwik dan weer wat weg. Met een groter wordende kans op welkome regen.
0: Zo is dat. Nou, we hebben er lang op moeten wachten, maar het is zover, hè? Mooi weer,
1: ja, heerlijk dit.
0: Arma, dankjewel en geniet nog even van het weer, hè?
1: Ja, net zo.
0: Yo. Ja, en aan alle verzoekjes te zien wordt het flink meegeluisterd. Door gewoon jullie thuis, maar ook door de muzikanten in onze provincie. Trapaan, de boys van Trapaan hebben ook een verzoekje ingestuurd. Drie man raden, een nummertje van onszelf zou wel een keer leuk zijn, schrijven ze. En eigenlijk hebben ze er ook wel een beetje gelijk in. We mochten zelf kiezen. Tiedert geen schaft, groot piloot. Nou, wat vinden we mooi? Tiedert geen schaft. Dat is hem geworden.
2: Het Verzoekjesfestival.
3: Bij Radio Noord.

0: kan en mag op Tweede Pinksterdag.
1: Want dit is het Verzoekjesfestival.
2: Hey, goedemorgen. Ik ben Brugt uit Leeuwarden. Ik kijk heel vaak naar jullie, luister heel vaak naar jullie muziek. Maar ik heb geen WhatsApp of internet. Maar kan ik wel een plaatje zo bij je aanvragen? Nou, dat is Jennifer Rush, The Power of Love. En alleen van haar, die anderen die het gemaakt hebben, is niks. Maar alleen die van Jennifer Rush. En ik blijf even kijken om het te horen, hè? Ja, die hebben jullie wel. Jullie hebben veel betere muziek dan Omroep Friesland. Ja, en heel veel groetjes uit Leeuwarden. Oh, yes.

0: Ja, zelfs in Leeuwarden wordt dus geluisterd. En vanuit Friesland kwam dit verzoek, Jennifer Rush met The Power of Love.
1: Het Verzoekjesfestival bij Radio Noord.
0: En het bijzondere aan muziek is dat je er bijvoorbeeld ook troost uit kunt halen. En dat geldt ook voor het verzoek dat we nu gaan draaien voor Johanna Oosterhuis. Heeft An Angel van de Kelly Family een bijzondere betekenis. In 2024 gebeurde hen het ergste wat je eigenlijk als ouder kunt overkomen. Hun zoon overleed plotseling. En in zijn kindertijd was hij groot fan van de Kelly Family. Daarom heeft dit nummer natuurlijk ook een speciale en bijzondere betekenis voor ze. Maar niet alleen voor hen, ook Danny die wilde graag een angel horen van de Kelly Family. Ook voor hem heeft het een bijzondere betekenis.
2: Goedemorgen, mijn Danny. En we gaan een plaatje aanbrengen van de Kelly Family, de angel. Dat is voor mijn vader, die is een paar jaar terug overleden.

0: Meneer Bosje wilde deze horen. Bernd Kluver, de jongen met de mondharmonica. Nou, en ik had het al een beetje gezegd aan het begin van dit uur. Hadden we Zonne van Rammstein.
1: Ja,
0: en het zou nog wilder worden.
1: Nou, wilder weet ik niet. Qua gitaren valt het mee. Misschien qua zang dat het nog ietsje wilder wordt.
0: Gaan ze brullen?
1: Ik denk wel dat zij een klein stukje gaan brullen, ja.
0: Okay.
1: Maar het houdt ook ooit een keer op. Dus voor de mensen die het niet leuk vinden, komt nog echt genoeg aan. Voor ieder wat wils op deze tweede Pinksterdag.
0: Ja, het is maar 2,5 minuut, waar hebben we het over?
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, en ik denk dat het ook wel leuk is. De afwisseling maakt het ook weer mooi, hè?
1: En er zijn mensen die het echt mooi vinden. Bijvoorbeeld ik, dus...
0: Ja.
1: Het is trouwens niet mijn verzoek, hè? Even voor de duidelijkheid.
0: Voordat nee, Abel komt ermee.
1: Ik zeg, voordat we scheve gezichten krijgen ineens.
0: Nee, wij doen niet mee.
1: Nee, was dat maar zo.
0: We zijn enkel dienstbaar.
1: Ja.
0: Maar Abel komt ermee, die vindt het een erg mooie plaat. Wil hem graag horen. We hebben hem even opgezocht. En nou, ik zou zeggen, riemen vast. Want hoe heet hij? Linkin Park met...
1: Faint.
0: Oh jee.
2: Het Verzoekjesfestival.
3: Bij Radio Noord.

0: veel platen die voor een ander worden aangevraagd. Of ter nagedachtenis van iemand. Het kan allemaal, als een liedje een bijzondere betekenis voor je heeft. Maar waarom zou je niet eens een keer een plaatje voor jezelf aanvragen? Zo dacht Bouksje in elk geval. Nou, ze vraagt het keurig netjes. Mag ik een plaatje voor mezelf aanvragen? Ja hoor, dat mag. Ze is namelijk vrijdag keihard gevallen. Zit nu met een gekneusde rug, heel veel pijn. Ja, dan kun je niet zo heel veel. Gelukkig heeft ze wel pijnstillers. Maar verder blijft er weinig over dan radio luisteren. Dus we hopen dat we je toch een beetje verlichting mogen geven, Bouktje. En natuurlijk mag je een plaatje aanvragen. En ze willen iets horen van bijna een naamgenoot van haar. Namelijk van The One and Only Bouke. We hebben een mooie voor je uitgekozen, Bouktje. En wens je een goed herstel.
1: Het Verzoekjesfestival. Bij Radio Noord.

0: Niemand minder dan Fancy mag ook niet ontbreken bij deze bijzondere tweede Pinksterdag. Het Verzoekjesfestival hier op Noord. En Nadjes en ik gaan er zo vandoor. Maar dat betekent niet dat het programma is afgelopen. Wat dacht je nou? Collega Hans Waalkens is er.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij neemt het microfoontje over.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Zeker, tot 6 uur.
0: Ja, zeker. Zijn er nog platen voorbij gekomen die jij ook had aan kunnen vragen?
1: Absoluut. Ik zei het zo net al tegen jullie vanochtend al. Op een mooie Pinksterdag. Nou ja, die mag niet ontbreken vandaag.
0: Nee.
1: En vind ik ook een heel leuk liedje hoor. Echt een mooi Nederlands nummer. Ik schrok even. Ik sloeg het stuur even iets te ver naar links toen Ramstein begon.
0: Oh, pas toch op.
1: Maar dat maakt deze dag wel heel mooi, toch? Dat je dus van een mooie Pinksterdag naar zonne van Ramstein kunt gaan. Hè? Dat wordt allemaal door jullie thuis bepaald. Ja, dat is mooi, toch?
0: Ja. Nou, we gaan dus gewoon door tot 6 uur. Dus blijf gewoon je verzoekjes doorsturen. En dan probeert Hans ze allemaal te draaien. Zometeen geassisteerd door Maartje. Die komt er ook zo aan.
1: Die komt om 2 minuten overheen.
0: Ja, maar ja, wat wil je met dit lekkere weer? Ja. Ook zo lang mogelijk buiten blijven.
1: Ja.
0: Wij, Nadez, hebben nog tijd voor 1 verzoekje.
2: Laten we dat doen.
0: En dat is wel een heel bijzonder, want jij kent deze persoon die dit liedje wil horen.
2: Die persoon is mijn moeder.
0: Ach, wat leuk.
2: Ja, alleen ze wil...
0: Heet je moeder Gerda?
2: Mijn moeder heet Gerda, ja.
0: Nou, wat leuk.
2: Eigenlijk Geertje.
0: Oh, maar waarom zegt ze dan Gerda?
2: Vindt ze wel een mooie dan Geertje.
0: Okay.
1: Geertje voor intimie.
0: Oh, precies.
1: Denk ik.
2: Nee, ook gewoon Gerda.
1: Oh, ook gewoon Gerda.
2: En mijn opa en oma hebben ook altijd Gerda genoemd.
0: En wat wil vrouw Elzen horen?
2: Ja, van Zing voor me, van Frans... Lange Frans is het, hè? Ja, en T. Lau, die wil ze ook graag op de begrafenis. Dus ik vind het niet een hele gezellige plaat. Maar vooruit, ze heeft hem aangevraagd, dus ja, we draaien hem.
0: Hij staat er al in. Nou, het is wel een heel mooi nummer. En je hoort hem ook niet zoveel meer. En dat is zeker wel de moeite waard om er nog eens naar te luisteren. Nadez, dankjewel. Geniet van het zonnetje. En jullie thuis allemaal, geniet lekker van Hans en Maartje. Mooi.
3: Het Verzoekjesfestival.
4: Bij Radio Noord.
5: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

Is hij bang dat hij op mijn stapt? Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: kozijnen. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa Run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met Europa Run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Koolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Het Verzoekjesfestival.
12: Met Hans Wauwkens.
13: Ja, en Pinkstermaandag en wat voor een. Volop zon, dus lekker buiten zitten, hapje, drankje. En wij draaien ook nog eens een keer de muziek die jij vandaag graag wil.

en Let's Get Loud. Ja, dat is zomerse muziek. Die kun je vandaag wel kwijt op deze prachtige, zonnige Pinkstermaandag. En jij bepaalt dus de muziek. Dat heb je meegekregen vanochtend. Vanaf 8 uur zijn we al begonnen. Sergej en Nadesh, dankjewel. Zij gaan genieten van het mooie weer. Maatje en ik zijn er. En ja, wij wachten op jouw appje, op jouw verzoekje voor vandaag.

0: Tino Martin en Mart Hoogkamer uiteraard. En de hartslag van de stad werd aangevraagd door Wilma Lambeck. En dat was ook heel snel gelijk geregeld, hè Maartje?
1: Ja, ik ben wel fan van dat liedje.
0: Ja, je vertelt.
1: Lang niet gehoord ook.
0: Hoe is het met jou dan?
1: Nou, warm.
0: Kun je een beetje tegen die hitte?
1: Jawel, op zich wel hoor. Maar het is natuurlijk, kijk, ik hou wel van echt deze temperaturen.
0: Mm-hmm.
1: Dan is dat het fijn als je wel kan zwemmen.
0: Ja.
1: Maar dat kunnen we nu even niet.
0: Nee.
1: Dat is een nadeel. Maar ik moet zeggen, in de studio, het is nu wel aangenaam.
0: Ik woon vlakbij het Rijdiep en mijn zoontje die is vanochtend even buiten geweest. Die is gelijk bam, hoppakee, het Rijdiep in. En dat is natuurlijk best nog fris, zo eind mei. Het is bedoeld, het is wel warm.
1: Buiten het water is het warm. Maar is hij dan een hele grote bikkel? Zegt hij,
0: ja, dat is wel een bikkeltje. Ja, jawel. Ja, nee, heel goed van hem, heel goed.
1: Lekker.
0: Je hebt hem mooi nog gezien, toen was hij nummer 2.
1: Ja, dat is...
0: Toen heb je hem helemaal gek gevoerd met snoep.
1: Nou, het eerste wat ik dacht toen jij zei, ja, mijn zoon sprong in het Rijdiep, dacht ik, moet je...
0: Ja, was hij verdrietig.
1: Dan moet je hem niet ingrijpen, hij is natuurlijk heel klein. Maar dacht, oh, hij is natuurlijk niet meer zo.
0: Hij is inmiddels 9, ja, nee, ja. Dus hij kan zwemmen.
1: Hij kan zwemmen. Verantwoordelijk van jou.
0: Ja.
1: Maar, hoor.
0: En ik denk zo van, nou oké, zo leer je het, hè?
1: Ja, mooi. Oh. Mooi die opvoeding van jou.
0: Absoluut. Jullie thuis, jullie mogen mee bepalen tot 6 uur. Wat we wilden horen. Alles komt binnen bij Maartje, toch? Via de app, telefoon, wat jij wil.
1: Wat gebeurt hier?
0: Ja,
1: ik dacht, mensen die hebben de radio helemaal niet aan, joh. Die zijn allemaal weg, maar het stroomt over.
0: Het is wel lekker natuurlijk, ook als je toch buiten bent. Thuis bent tenminste, en buiten. Gewoon op terras, lekker drankje erbij. En, even muziekje uitkiezen die je dan voorbij hoort komen. Dat kan ondersteund worden door een mooi verhaal natuurlijk. Dat vinden we wel prettig.
1: Zet er vooral even bij waarom je het graag wil horen en wat je er graag, wat jouw motivatie is. Hoeft niet heel ingewikkeld te zijn hoor. Kan ook zijn dat ik het leuk vind.
0: Ja.
1: Maar ik vind het altijd leuk om te weten waarom je een liedje wil horen.
0: Precies. En dat kan soms een hele vrolijke reden hebben en soms ook een emotionele. En de volgende valt wel zeker in die categorieën. Want Marlies die stuurde een appje volgens mij. Dit is een appje geweest en die zegt, ja hallo, ik wil graag Bronsema en Staal horen met Het Komt Goed. Nou, dat is natuurlijk een mooi nummer. De reden, speciaal voor mijn moeder, omdat het haar steunliedje is in haar strijd tegen kanker. En omdat ik uiteraard zielsveel van haar hou. Groetjes Marlies en een fijne uitzending. Nou, dat doen we uiteraard met alle liefde. Speciaal voor jou en je moeder dan natuurlijk ook. Bronsema en Staal, bijna 20 minuten overeen op Pinkstermaandag. Dit is Het Komt Goed.
2: Echt niet echt, alleen maar somber.

0: als ik mijn tranen overleg met jou.
1: Dit is het Verzoekjesfestival.
2: Dus alles kan en mag op Tweede Pinksterdag. Hey.

eerste instantie deed het liedje niet zoveel. Toen Brian Adams hem uitbracht. Dat was trouwens niet in 1969 hoor. Dat was gewoon 1 of 2 jaar eerder. Dan dat het wel die grote hit werd in 1989. De Summer of 69 werd aangevraagd door Renze de Wind. Hij zegt, dan zet ik de radio op 10. Groeten van Renze. Nou ja, kijk, daar doen we het voor. Maar ook om andere redenen. Zoals we zeiden, het kan een hele blije reden zijn. Het kan een wat minder blije reden zijn. Het kan een emotionele reden zijn. Op 0503-188-288. Mag jij je verzoekjes hier indienen. Anneke zei, hallo Hans. Graag een nummer van Daniel Lohuus met Hier kom ik weg. Dat is voor mij namelijk een emotioneel nummer. Verder wens ze maatje mij een hele prettige uitzending. Gaan we naar luisteren, Anneke.

0: uiteraard Summertime. Je kunt er niet omheen. DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince of Bel-Air. Weet je nog wel, die leuke comedy-serie die jarenlang heel erg populair was. De zomerse groet kwam van Henk de Haan, want hij vroeg hem aan. En dat vinden we leuk. Dat willen we. Dat is de bedoeling vandaag. Soms vertellen wij dan even waarom dat een bepaalde plaat wordt aangevraagd. Maar het is natuurlijk nog veel leuker als jullie het zelf even toelichten. En dat hebben in dit geval ook meneer en mevrouw, even netjes, meneer en mevrouw IJzega uit Grijpskerk gegaan. En die lichten even toe waarom dat ze willen horen wat ze willen horen. Luister maar mee.
1: Een plaatje met de IJzega Grijpskerk. We wilden even met een plaatje aanvragen van de Schippers uit Schoutkamp. Dat is mooi, hè? Omdat ik altijd luister naar jullie. Nou, zie ik, kijk, en vanouds komen wij van Ulverum. Maar we wonen nog meer dan 50 jaar in Grijpskerk. Maar Schoutkamp en Ulverum trekken altijd nog.

0: Een klassieker van Michael Jackson. Was wat hoor, toen die uitkwam, begin jaren 90. Iedereen weer kijken naar die videoclip natuurlijk, die duurde weer een half uur. En eigenlijk elke plaat op dat album ook werd een grote hit. Jelmer Joosten, die vroeg hem aan. Mooi Jelmer, leuk dat je even van je liet horen. Ik weet zeker nog wie jij bent. Michael Jackson dus. We gaan naar andere muziek, dat is het leuke van deze dag. Hè. We gaan van hot naar her, je hoorde vanochtend in 1 uur al Rammstein ook voorbij komen. Alles mag hè, dat is het leuke. Ik heb nu aan de telefoon Anja Kuiper, uit Zeumoezen. Mooi Anja.
1: Ja, bye.
0: Mooi, hoe is met die? Hoe is met die Anja?
1: Nou ja, ze hebben wel goed, maar ik denk, wat is dit? Ik ben om 11 uur al begonnen, ik heb al 10 keer gebeld.
0: Ah,
1: en dan heel lang liet ik hem afdraaien, zeg maar. En nooit een keer werd ik op. Ja, nou net de maatje.
0: Ja, en dat ligt niet aan jou, dat weet jij, hè? Hé, hey, Anja, dat ligt niet aan jou, dat weet je, hè? Dat is dat gewoon hartstikke druk. Smoordrak.
1: Nee, ze gooit mijn melk maar in heel wat lekkers erin.
0: Oh, kijk, dat is een mooie goudbakker is dat, toch? Vertel eens even maar, Anja, waarom Bert Harders en de Nozems?
1: Nou, ik ken Bert heel goed. Die speelt ook wel met mijn zoon, Jan Kuiper. Die hebben altijd in Grijpskerk gewoond. En Jan die is ook altijd met de 5 great gitaars op televisie. Mm. En vorig jaar was ik jarig en toen kwam mijn zoon met Bert Harders. En toen hebben ze dat lied voor me gespeeld en zo.
0: Oh, op jouw verjaardag?
1: Och, zo mooi. Maar Bert is ook ziek geweest, dus ik wil graag hem zijn stem weer horen.
0: Ah, wat mooi, ja. Wat een mooie aanleiding. En wat best toebleden dat het er toch nog van komt, hè? En daarom met 2:40 middags.
1: Ja, dat weet ik serieus.
0: Ja, mooi zo.
1: Ik heb dit zo baal van.
0: Anja, wij zijn blij met jou.
1: Niet meer van mij.
0: Wij houden zielsveel van jou, Anja. En dat hoor je nu onder andere doordat we deze plaat draaien. Net een mooie maandag, hè?
1: Ja, bedankt, jong.
0: Yo, bye bye.

0: zeker. Die mag niet ontbreken op zo'n dag als vandaag natuurlijk. Kreeg een leuk berichtje. Maatje kreeg een berichtje. In dit geval natuurlijk. Wos mijn toentje even draaien. Want wie ben net toen bezig? En dan hebben we een mooie foto van binnen gekregen, toch, Maatje? Tenminste, daar had jij het over.
1: Ja, maar dat was. Ja.
0: Oh, we zitten zeker net op reclame.
1: Oh, dat is wel heel jammer.
0: Oh, zullen we hem dan heel atypisch dan straks nog even
1: zullen
0: laten
1: we gewoon
0: zien?
1: Laten staan?
0: We laten hem gewoon staan.
1: Nou ja, want ik vond het dus leuk omdat de toen is zeg maar echt nog helemaal niks. Daarom wil ik hem graag laten zien.
0: Ja, precies.
1: Ik dacht wel, je haalt je wel wat op nek. Kijk, Jesco staat heel trots gewoon die foto te maken.
0: Ja, want wij zien hem dus, sorry luisteraars, wij zien hem wel.
1: Ja, maar ik beschrijf hem gewoon.
0: Ja, beschrijf hem maar even. Mooi hoed op.
1: En dan zie je zo in een soort wasteland van zand. Tenminste, ja, ik heb ook geen groene vingers hoor, dus ik kan ook niet aan zien als het dan bijna iets is. Maar Jetske, die staat daar dan dus voorover gebukt met allemaal materiaal om zich heen. En dan ben ik benieuwd, ja, wat moet dat nog worden, hè? Want het is, voor mijn gevoel, is het al een beetje juni.
0: Ja. En een grunnige, zoals ik, er moet nog wel wat gebeuren.
1: Ja.
0: Gisteren een nieuwe zin.
1: Nou, dat moet je stimuleren. Dus wil ik Jetske en Renate wel eventjes helpen.
0: Ja, zo is dat. Blijf Jetske, leuke dingen.
1: Oh, er zijn Jetsco en Renate. Ik zei
0: oh, Jetsco en Renate.
1: Hij heet dus Jetsco, sorry. Okay.
0: Nou, waarvan akte. Blijf leuke dingen sturen. Leuke verhalen, maar dus ook leuke foto's. Of spreek een leuk berichtje in.
2: Alles kan en mag op Tweede Pinksterdag.
3: Want dit is het Verzoekjesfestival.
2: Radio Noord.

0: rammende gitaren, knallende drumstellen, Ozzy Osbourne natuurlijk, Crazy Train. René Condeur is ervoor verantwoordelijk. Die zegt, hoi, lekker dagje zo, lekkere afwisseling van de muziek. En Ozzy vroeg mij om zijn verzoekje door te geven. Ja, we moesten ook even twee keer kijken hoor. Was het nou een grapje van Ozzy Osbourne, die inmiddels natuurlijk ook niet meer in leven is? Nee, het gaat om zijn hondje. Hij is namelijk helemaal verzort op het liedje Crazy Train van Ozzy Osbourne. Dus dankjewel, René. Ja, zitten we weer bijna een uurtje op, maatje. Ik krijg er echt veel binnen. Je bent druk. Je hebt de druk.
1: Ja, maar jij wil het kletsen met mij.
0: Ja,
1: daar heb ik geen tijd voor.
0: Daar heb jij geen tijd voor.
1: Een ongezellige middag.
0: Nou, eigenlijk is dat natuurlijk ook wat doel van deze middag. Dat wij daar geen tijd voor hebben. En dat ligt aan jullie thuis. Ja, we gaan nu naar richting een waddeneiland. Als het zo mooi weer is. Dan zit je al gauw een zon, een zee, een strand. Ben je een waddeneilandbezoekster?
1: Heel erg. We gingen vroeger vaak naar Schier. Nog vroeger met mijn ouders naar de Schelling. Toen ik zelf 16 werd, gingen we altijd naar Stortemelk, Vlieland. Oh. En nu gaan we elke keer weer naar de Schelling tijdens Oerol.
0: Oh ja, Oerol is natuurlijk wel heel... Oh, dat is al zo weer.
1: Wacht, dat is bijna.
0: Daar ga je heen ook?
1: Daar ga ik weer heen, ja.
0: Daar heb ik mijn vrijgezellenfeest gehad.
1: Niet?
0: Ja.
1: En wat moest je toen doen? Hoe ging dat?
0: Dat is leuk dat je me dat vraagt. En ik weet het ook nog. Ik had een t-shirt aan van het Scapino Ballet.
1: Oh, ze hadden je echt goed te pakken. Ja.
0: En ik moest voordragen uit een gedichtenbundel van Goethe. In het Duits.
1: Oh, maar op Oerol.
0: Op Oerol.
1: Als een soort act.
0: Ja, als een act.
1: Wat
0: ik stond op straat. En ik heb er ook geld mee verdiend.
1: Dat is goed.
0: En daar bier van gekocht.
1: Oh, maar ik vind het heel leuk, maar ik moet echt uitkijken. Want als ik zelf natuurlijk de dingen ga zeggen dat heel grappig vind of te veel leedje maak.
0: Dan krijg jij dat ook.
1: Dan krijg ik natuurlijk mijn eigen vrijgezellenfeest straks om de oren.
0: Ja, maar die is niet nu, hè? Die is niet nu op Oerol. Want dat zou helemaal toeval zijn.
1: Nee, we gaan met Stefan.
0: Oh ja, dat is volgens mij...
1: Oh ja, misschien allebei eigen kant van het eiland. Ik vind dat echt, ik vind het geniaal bedacht. Ik ga dit onthouden voor als ik zelf iets moet organiseren.
0: Leuk, hè?
1: Ja,
0: leuk. Hoe komen wij hier nou bij? Nou, dat heeft natuurlijk met een waddeneiland te maken. En een beetje muziek, liefhebber, kenner, zeg het maar... die weet dat Boudewijn de Groot een prachtig lied heeft gemaakt over Ameland. En daar gaan we nu naar luisteren. En dat komt omdat Tina Drent zegt, die wil ik heel graag horen. Die hoor je eigenlijk nooit op de radio.
2: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich

0: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
11: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
12: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
13: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee. Kom aanstaande dinsdag naar de thuiswedstrijd van Donar en Martini Plaza in Groningen. De derde wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
11: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
14: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 2 uur.
17: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
19: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
20: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
21: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
22: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
23: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
24: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
23: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
25: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
26: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.
27: Radio Noord.
28: Het Verzoekjesfestival.
27: Met Hans Balkens.
29: Ja, en 2:08. We houden ons niet echt aan ons tijdschema hoor. Maar dat mag op zo'n dag als vandaag. Stuur de leuke verzoekjes in en wij draaien ze allemaal.

0: uiteraard ook muziek van nu. Met het verzoekjesfestival van Radio Noord op Pinkstermaandag. Alex Warren en Fever Dream. Ja, we krijgen veel leuke berichten binnen. En ook wel opmerkelijke, want krijgen we een berichtje binnen van Martin Engberts. En die zegt, goedemiddag, wij zijn onderweg vanuit Zweden terug naar Grun. Nou, Zweden is nou niet, zeg maar, top 3 vakantiebestemming. Dus we waren gelijk geïnteresseerd. We dachten, eens even kijken of we ze te pakken kunnen krijgen. Ze vroegen bovendien een leuke plaat aan, die gaan we natuurlijk ook draaien. Maar eerst maar even bellen met Martin Engberts en Nando. Martin aan de lijn volgens mij, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, want ik maak daar een vakantiebestemming van. Maar dat is natuurlijk helemaal niet gezegd. Misschien heb je wel heel iets anders gedaan. Wat hebben jullie gedaan en waar in Zweden?
1: Nou, wij zijn een lang weekend naar Zweden geweest om mijn ouders te helpen met verhuizen. Want ik ga weer terug naar Nederland.
0: Aha, jouw ouders wonen in Zweden. Waar wonen ze?
1: Die wonen in Sunnemo, dat is midden Zweden.
0: Midden Zweden, oh, dus dat is ook een flinke ent het land in dan.
1: Ja, absoluut.
0: Jouw ouders wonen daar. Heb jij daar zelf ook ooit gewoond?
1: Nee, ik heb daar zelf nooit gewoond. Dat niet.
0: Mogen wij vragen wat je ouders daar zijn gaan doen dan? Want het is ook niet echt een pensionado-bestemming, zullen we maar zeggen. Dat is mister, ga je meer naar het zuiden.
1: Nee, er zijn nog geen pensionado. Nee, die hebben daar een bed and breakfast gehad. Dus een echte klassieke ik vertrek verhaal, zeg maar.
0: Oh, kijk eens aan. En hoe lang hebben ze dat gedaan?
1: Bijna 9 jaar nu.
0: Oh ja, maar toch was het tijd om weer te gaan, want je zegt helpen met verhuizen. Hoe ziet de toekomst eruit dan voor ze?
1: Nou, mijn zusje die heeft nu 2 kinderen, dus ze zijn inmiddels ook opa en oma, dus ze waren toch alweer wat dichterbij wonen.
0: Oh ja.
1: Dus als ze terug zijn, moeten ze toch nog wel even aan het werk hoor, er zijn nog geen pensionado's.
0: Nee, precies, zover is het nog niet.
1: En
0: je hebt even geholpen, je bent op weg terug naar Groningen, waar ben je nu?
1: We rijden nu zo'n beetje bij de Duits-Deense grens. Dus we moeten nog even kijken, 4,5 uur rijden.
0: Oh ja, dus dat red je nog wel. Je redt het zelfs nog om nog even te genieten van het mooie weer hier in Groningen. Hoe was dat in Zweden? Was het daar ook een beetje prettig?
1: Ja, het was prima weer hoor. We hebben een klein beetje regen gehad, maar over het algemeen was het heerlijk weer.
0: Oh ja, mooi zo. Nou, we vonden het superleuk dat jullie ons een berichtje stuurden. En uiteraard gaan we hem voor jullie draaien. Zeg zelf maar even wat je graag wil horen.
1: Ja, we willen graag zoet, zout, zuur even horen.
0: Van Robert van Hemert.
1: Ja.
0: Leuk man, voorzichtige terugreis en succes met alles daar.
1: Ik kom helemaal goed. Fijne uitzending.
0: Dank je. Hoi.

0: Nashville thuis ook wel denken. Die hoor ik toch niet vaak op Radio Noord. Nou, dat dacht Anita van Leeuwen ook. Die zei van, hoi maatje in de hand, zou je voor mij Adam Ant met Goody Two Shoes willen draaien? Deze heb ik namelijk nog nooit op RTV Noord gehoord, volgens mij, voegde hij daaraan toe. Het was uitgebracht in 1982, het jaar dat ik op mezelf ging wonen. En deze op standje burenruzie luisterde. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie uitdrukking. Nog mijn excuses aan mijn toenmalige buren, voegde Anita daaraan toe. Je hoort hem hier natuurlijk bij het Verzoekjesfestival, want hier kan dat allemaal. Alleen Maatje en ik hadden zoiets van, het mag nog wel wat zomerse.
1: Kan het nog zomerse? Je hebt net zoet zout zuur gehoord, hè?
0: Nee, helemaal eens. En deze was ook absoluut, ik bedoel geen zomerstintje, maar wel lekker vrolijk. Ja. Dat willen we wat meer, hè? En daar zetten we wat tegenover.
1: Een grote prijs.
0: Een grote prijs.
1: Jij gaat iets van jezelf weggeven aan een...
0: Ik geef mijn auto op. Nee. Nee, we hebben een hele leuke prijs, toch? We hebben een zomerse snusterbuut. En wat zit er allemaal in dan?
1: Ja, dat weet ik helemaal niet. Dat wordt een
0: flauw, hè? IJs. Er zit ijs in.
1: Zomerhoedje zit erin.
0: Zomerhoedje, zonnebrilletje.
1: Zonnebrilletje.
0: Ik heb mijn zonnebril op. En misschien wel wat lekkers. Gewoon iets dat wel houdbaar is.
1: Niet
0: geen ijs.
1: Smelt.
0: Zonnebrandcrème. Ach, het is ook een verrassing, hè?
1: Het is
0: dat
1: een
0: is een leuke.
1: Ja, je moet het ook niet weggeven.
0: Moet er nog, nee, precies. Nou, om een beetje inspiratie op te doen, is dit misschien al wel leuk. En die werd al aangevraagd. Dus die mag wel gewoon meedoen in deze wedstrijd.
1: Zeker.
0: Degene die het allerleukste zomerse vrolijke plaatje weet aan te vragen, die gaat er mee vandoor met die zomerse snoesterbuut. Dus bellen en...

0: nieuwe muziek vrij zijn als een vogel. New 4 was dat. We krijgen ook veel belletjes van jullie met de gesproken wens, zeg maar. Dat deed ook Arie. Die wil eigenlijk een hele leuke plaat horen die we horen wel vaker vandaag, die je niet zo vaak hoort hier bij Radio Noord.
1: Arie de Haan, goeiedag. Goedemiddag. Ik wil even een nummer aanvragen van Della Mitri. Nou, ik heb daar gewoon fijne herinneringen aan. Nummer van Nothing Ever Happens. Ja, mooie muziek wat jullie uitzenden.

0: Mooie muziek. Della Mitri en Nothing Ever Happens. Dankjewel, Ari.
1: Dit
2: is het Verzoekjesfestival.
1: Dus alles kan en mag op Tweede Pinksterdag.

Het was 1987 en over Waddeneilanden gesproken. Ik was toen op Texel. Dat was een hele mooie zomer. En dit was toen een grote hit. Tony Esposito en Papa Chico. Ja, dat is precies een beetje waar we naar op zoek zijn. Hè? Ik zei het een minuutje of 15, 20 geleden. Vrolijke zomerse muziek. Degene met de leukste zomerse vrolijke suggestie, die krijgt van ons een zomerse snoesterpuut. Nou, hoe vaak kun je het woord zomers gebruiken? We krijgen heel veel leuke dingen binnen. Nou, Papa Chico natuurlijk. Echt een zomerse hit. Jolanda Moes, en ze staat er niet alleen in, dat zal ik zo even vertellen. Die zegt het volgende. Rob de Nijs zou ik graag willen horen voor mijn lieve moeder, die altijd fan is geweest. Ik hou van mijn ouders. Nou, ach ja, met de camper naar Spanje. Cambrils rijden ze nu terug naar Groningen. En de laatste keer daar naartoe geweest. Op vakantie altijd naar dezelfde plek. En ja, Rob de Nijs en denk eens iets zomers. Oké, gaan we verder met Pleun. Rob de Nijs wil ik graag horen, zegt ze. En ook ik wil graag die hele zomerse plaat van hem horen. Twee mensen die erom vragen. En wij gaan er naar luisteren. Het werd zomer, Rob de Nijs.

Pedalen, Roy Rinus. En Z-Side natuurlijk. Aangevraagd door Kelly uit Veenkhuizen voor de Z-Side. En natuurlijk omdat het een mooi nummer is van P en Rinus. Zo kunnen we van alles en doen we ook van alles op deze middag. En ja, we hebben dus een mini-prijsvraagje uitgeschreven waarbij we zoeken naar een knaller van een zomersnummer. En jullie komen met heel veel suggesties. We hebben het zweet al op het voorhoofd staan om een keuze te gaan maken. Want er zitten echt heel veel mooie plaatjes bij. Nog even wachten. Voor 3 uur maken we bekend wie er met de zomerse snoestepuut vandoor gaat. Eerst andere mooie muziek. Geen zomerse muziek, maar zeker wel een iconische band uit Den Haag. The Motions. Het nummer heet Wasted Words. In die tijd, in de jaren 60, had je heel veel goede muziek uit Den Haag. Gerard Zomer zegt, ik wil hem graag horen. Nou, hier is Gerard.

0: Doet je instant denken aan het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika toen. Tenminste, mij wel. Waka Waka van Shakira was dat. Ken je dat ook? Jij wordt doodgegooid met voetbal natuurlijk, thuis.
1: Maar, nou, dat houden we... Nee, dat valt echt wel mee.
0: Wij houden werk en privé gescheiden.
1: Nou ja, voetbal is nou niet echt een onderwerp waar we het heel vaak over hebben. Nee, behalve dus hier altijd.
0: Ja.
1: Omdat we natuurlijk een item hebben.
0: Ja,
1: en,
0: en
1: dat vindt Stefan heel leuk. Want hij zegt, jij moet gewoon dan naar mij luisteren als ik over voetbal praat.
0: Ja, en dat rekt hij dan lekker lang
1: op. En
0: dan
1: heel aandachtig.
0: Ja. Ja, precies. Je moet instemmend knikken als hij wat beweert.
1: Aha,
0: ja.
1: Maar het is nu voorbij.
0: Het is nu voorbij, even een tijdje. Ja, het is even voor, tot augustus. In ieder geval tot juli is het even voorbij. Wij zoeken leuke zomerse hits en zo. Heb jij ook echt eentje, zo'n puber hit? Waar jij helemaal hard op ging.
1: Nou, puber, wel van iets later. Denk ik meteen vooral aan Michel Telo bijvoorbeeld. I Said You Pay.
0: Oh ja.
1: Dat was echt wel. Daar was ik heel veel in de kroeg te vinden.
0: Ja.
1: En dus die dat soort. Net als.
0: Portugees.
1: Oh, Despacito.
0: Ja, een beetje van dat soort Spaanse, Portugese.
1: Ja, het is allemaal Spaanstalig. Ja. Echt zomerzitten.
0: Dat is ook niet zo raar, want daar is het over het algemeen wel lekker weer.
1: Lekker warm.
0: Lekker warm. Nou, we naderen de ontknoping van de winnaar van de Zummerse Snoestepuut. Het was heel moeilijk, maar deze is het net niet geworden. Terwijl die wel echt heel erg mooi is, hoor. Bedanken Marianne, want dit is een hele fijne zomerse plaats. First Class en Beach Baby.

0: Beach Baby van First Class was dat 3:05. Op deze Pinkstermaandagmiddag. Prachtig weer buiten. Ik ga er een klein beetje van uit dat je daar ook van geniet. Dat je lekker buiten zit. Een verkoelend drankje erbij, Radio Noord erbij aan. Misschien ook wel gewoon binnen, omdat je het een beetje te warm vindt. Ik vond trouwens, Maatje, ik vond het eigenlijk al wel aan de warme kant vandaag. Even klagen, hè.
1: Het wordt morgen nog warmer. 30 graden.
0: Oh, moet je morgen werken of niet?
1: Jazeker.
0: Het is hier trouwens wel beter vertoeven dan dat het was.
1: Het is hier prima.
0: Ja,
1: het
0: is helemaal prima, toch?
1: Verder wel content. Ik krijg allemaal foto's van mensen op boten.
0: Ja.
1: Leuk, hè? Dus gunt. En er wordt inmiddels gedwongen geluisterd door Robin. Die zegt, we hebben stroomstoring en we kunnen alleen Radio Noord luisteren op de noodradio. Kun je even een aantal nummers van Michael Jackson draaien?
0: Een aantal. Hoeveel is een definieer aantal? Aantal albums
1: Michael,
0: misschien?
1: Michael Jackson is net geweest.
0: Ja, daarom. Ja. Daar moeten we helaas nog even mee wachten. Maar leuk dat je ons bericht. Zoals gezegd, wij deden dat oproepje voor een leuke zomerse plaat, omdat het zo mooi weer is. En met als inzet een snoestepuut. Een zomerse snoestepuut. Het was moeilijk kiezen, maar Theo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het doet ons deugd om jou A te spreken en B de zomerse plaat die jij hebt aangevraagd. Voordat we gaan zeggen welke zomerse plaat dat is, eerst even, heb je daar ook speciale herinneringen aan misschien?
2: Ja, in principe wel, want ik was een jaar of 15 toen ik met mijn kameraad voor het eerst naar Spanje met de bus.
0: Ja.
2: En daar heet een discotheek bij Margaret de Mar, heet Club Tropicana.
0: Ja.
2: En in hetzelfde jaar kwam ook dat nummer uit van Wem. Dus het is, was wel even een speciale vakantie.
0: Jij was een vroege bezoeker van Margaret de Mar dan. Want dat kwam echt vooral pas los in de jaren 90, hè?
2: Ja, ik geloof dat. We hadden maar één discotheek daar toen.
0: Ja, precies. Ja, jij was daar natuurlijk voor de cultuur. Voor de musea.
2: Nou, ja, nee. Joh, fantastisch daar ook. Nee. Nee, je gewoon even los met z'n tweeën.
0: Ja, precies. Ja, precies. Nou ja, je zei het al. Club Tropicana. We gaan er zo direct naar Wham luisteren. Weet je die videoclip ook nog?
2: Ja, die ken ik nog. Daar hebben ze een beetje een remake van gemaakt, hè, van Lewis Capaldi.
0: Ja, echt fantastisch. Hè? Hij, George Michael dan in dit geval, die daar op zo'n luchtbed in het zwembad met een drankje, zwembadje. Allemaal vrolijke, blije mensen. De ultieme zomerplaats, wat mij betreft. En ook wat jou betreft.
2: Het is ook lekker tropisch weer. Dus,
0: ja, wat ben je aan het doen?
2: Ik ben even lekker binnen aan het zitten, want het is hartstikke warm buiten.
0: Ja, precies. Dus je geniet gewoon binnen maar even van deze zomerse muziek.
2: Ja, nou ja, goed. Mijn vrouw die heeft bij Koningsdag een snoeze puut geworden, maar die mag niet meer meedoen.
0: Oh, kijk eens aan.
2: Laat ik het eens proberen.
0: Maar zij heeft de gewone snoeze puut en jij hebt de zomerse snoeze puut.
2: Ja, precies.
0: Waarvan Maatje en ik niet precies weten wat erin zit. Maar er kan maar zo'n strandbal in zitten. Of een coolbox, zeg maar. Ja, je hebt hem verdiend, Theo. Geniet ervan. We gaan luisteren. En blijf ook naar ons luisteren. Dat vinden we natuurlijk fantastisch. En heb een mooie Pinksterdag, hè?
2: Ja, dankjewel. En bedankt voor de prijs.
0: Yo, hoi.
2: Hoi.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
10: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
11: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koning in de gruiten. Asperges. Bimenadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenadi.nl.
9: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 3 uur.
15: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
18: Raamdecoratie op maat gemaakt.
19: Timpweg.
18: Eigen productie- en montagedienst.
19: Timpweg.
18: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
20: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shopt lekker.
21: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
22: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum. Freekvanderwal.nl.
23: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
22: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
24: 7 dagen lang.
25: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
26: Radio Noord.
27: Het Verzoekjesfestival.
28: Met Hans Balkens.
29: Ja, 3:10. We zijn er nog een paar uur. Dus je kunt je verzoekjes nog bij ons kwijt. En zo direct ook het Pinkstermysterie. Wat dat is.
30: Wat?

0: Oh, wat een heerlijk aantal hits hebben zij toch gemaakt. Genesis Invisible Touch, 13 minuten over 3. Pinkstermaandag, Verzoekjesfestival, de zoete inval. Jij bepaalt wat wij allemaal draaien. En we krijgen leuke berichtjes natuurlijk, hè, gesproken, geschreven. Alles, van alles, foto's, komt van alles binnen. En soms zit er dan zo'n opmerkelijk bericht tussen. En dat geldt ook voor deze. Ik zal hem even voorlezen, dan kun je er een beeld bij vormen. We krijgen een berichtje van Ome Jan. Nou ja, bij Ome Jan dachten Maatje en ik gelijk, oh, die wil vast Willeke Alberti horen, dat kan niet missen. Maar dan vervolgt hij met, ik zit momenteel in Puerto Rico. En ik zou graag het nummer van Peter Koelewijn, Kom van de Tak Af, willen horen. Het is namelijk veel te warm om op het dak te zitten. Ja, nou, alsof dat niet waar is. Mooi Jan.
1: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag, even in Puerto Rico, helemaal.
1: Ja, jongen, hartstikke lekker, man.
0: Ja,
1: we zitten op het balkon en we hebben een beetje de wind op het kop, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus het is hier wel lekker toe, hoor.
0: Ja, daar waait het vaak, toch?
1: Ja, nu ook. En we hebben precies de wind op het kop, maar dat is hartstikke lekker.
0: Ja, dat is wel verkoeld.
1: Maar het is hier ook dikke 30 graden, hoor.
0: Ik wou net zeggen, maar dat is de temperatuur dan, dikke 30 dus.
1: Ja.
0: Maar Jan... Dan ben ik toch heel benieuwd, Jan. Hoe kom jij nou toch bij de niet-alledaagse vakantiebestemming Puerto Rico?
1: Ja, de schoondochter, hè. Die regelt dat.
0: Oh, betaalt ze ook of niet?
1: Die regelt de vakantie. Eerst wel.
0: Hè. Daarna kan je tikkie.
1: ja, precies.
0: En hoe lang zitten jullie daar dan?
1: Nou, we zitten gewoon een week, hoor. Dat is wel 8 dagen.
0: Oh, 8 dagen, ja. Oh, maar wat lekker, ja.
1: Weer naar huis.
0: En wat doe je door dan? Ben je door gewoon lekker een beetje genieten van het mooie weer?
1: Echt genieten. Ja. En, en wat ik allerliefste doe is eten. Lekker eten.
0: Oh, dat hebben ze daar zeker wel.
1: Oh, jongen.
0: Ja?
1: En gisteravond hebben we sperrips eten.
0: Ja.
1: Nou, je wilt niet weten hoe lekker dat gaat en hoeveel. Oh,
0: kerel.
1: Ja. Oh.
0: Dus,
1: en ontbijten, zeg maar. Ik doe altijd een Engels ontbijt.
0: Ja, Engels ontbijt.
1: En eier, ja. En spek en worst.
0: Binnenbonen in tomatensaus.
1: Ja, zeker.
0: Dus als ik het goed begrijp, Ome Jan, ga jij naar Puerto Rico voor een Engels ontbijtje en voor sperrips?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat klopt.
0: Fantastisch. Wie bemoeit zich ermee? Er bemoeit zich iemand mee, volgens mij, op de achtergrond.
1: Dat is Ali, hè.
0: Oh, dat is Ali.
1: Ja, dat is Ali.
0: Oh, man.
1: Ali van de Takkenbos.
0: Hey, Jan, waarom, en mijn tweede vraag was eigenlijk, waarom Ome Jan? Is dat met je jouw bijnaam?
1: Ja, iedereen noemt me Ome Jan.
0: Ja, hoe komt dat dan?
1: Nou, dat komt omdat ik een oom ben, hè.
0: Ja, dat zal.
1: Ja, maar neefjes en nichtjes.
0: Ja, maar je bent niet de oom van Maatje en je bent ook niet de oom van mij.
1: Nee, maar dan zoals mijn neefjes en nichtjes en dan die erbij komen, die zeggen ook allemaal van Ome Jan. Dat is heel gek, hè. Iedereen noemt me Ome Jan.
0: Ja, wat mooi, man.
1: Dat vind ik wel leuk.
0: Dat is een mooie geuzennaam. En Willeke Alberti heeft er natuurlijk een prachtig nummer over gemaakt. We gingen op vakantie met geld van Ome Jan.
1: Ja.
0: Maar doe gewoon zo vakantie met geld van de schoondochter.
1: Dat liedje, dat is ook wel een beetje zo, hoor.
0: Ja.
1: Dat klopt wel, hoor.
0: Ah, mooi man. Jan, wij zitten hier, Maatje en ik zitten hier te genieten van jou. Wij vinden het fantastisch. Ja, wij vinden het fantastisch dat we jou in Mendebel hebben gehad. En dan gaan we Peter Koelewijn gaan we draaien. En dan wensen we jullie nog een fantastisch vakantie daar in Puerto Rico.
1: Ja, nou dankjewel.
0: Yo, heb het goed, hè? Mooi.
1: Ja, oké. Hoi.
2: Hey.

0: Dit is het Verzoekjesfestival.
1: Dus alles kan en mag op Tweede Pinksterdag.

Baby. Brain Power was dat, samen met Ice Cream trouwens. En ik voel vlinders voor jou. Mooie plaat trouwens en ook een mooie aanleiding. Want we kregen een berichtje van Vincent en Yvonne. En die zeiden, ja, dat nummer willen we wel graag horen. Vlinders van Brain Power. Het is een heerlijk vrolijk nummer. Het is een zomersnummer, klopt allemaal. Maar wij zijn er ook op getrouwd. En ja, dan kun je een heleboel liedjes voorbij horen komen. Maar de openingsdans, dat is een hele belangrijke. Daar moet je even over nadenken. En je raadt het al, dat was de openingsdans. Brain Power, Vlinders. Dankjewel, Vincent en Yvonne. Wij gaan verder met Paul. Paul die stuurde ook een leuk berichtje. Mooi, Hans en Maatje. Ik heb ook wel een zomers liefdesliedje. En dan moet ik even mijn Spaans oefenen. Dat is Juan Luis Guerra met Burbujas de Amor. Ja, als dat niet zomers is, dan weet ik het ook niet meer. Je hoort hem hier.

0: Zomerse muziek, Juan Luis Guerra was dat op verzoek 4:02 in de middag. We kregen een leuk berichtje vanuit Scheemda in dit geval. Margien aan de telefoon. Goedemiddag Margien.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij bent aan het werken?
1: Ja, nog wel.
0: Ja,
1: ik ben
0: wat
1: bijna
0: doe je?
1: Vrij.
0: Wat doe je?
1: Ik zit in de zorg.
0: Ah, nou ja, dat is dankbaar en mooi werk. Soms ook zwaar werk. Heb je een zware dag gehad?
1: Nee, valt mee. Leuke collega's.
0: Leuke collega's, dat is altijd goed om te horen natuurlijk. En wat doe je precies? Hoe ziet jouw dag eruit?
1: Mensen uit bed halen, wassen, lekker met ze kletsen, koffie schenken.
0: Ja, en toen dacht je, daar hoort ook mooie muziek bij.
1: Ja, we zaten gezellig naar Noord te luisteren en toen begon een van de bewoners het liedje te zingen. En toen zeiden we van, nou, die sturen we even op en we vragen of ze die kunnen draaien.
0: Ja, wat leuk. Nou, Maatje en ik vinden jullie wel heel stoer, want het is echt wel hele stoere muziek ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, want dit is het toch zo'n beetje? Nee.
1: Echt niet.
0: Heideroosjes. Heideroosjes had je toch over?
1: Ja.
0: Maar een andere heideroosje zeker?
1: Een andere heideroosje,
0: We plagen een beetje. Hoor. Want Maatje die zag hem binnenkomen, die had het over heideroosje. Ik zeg heideroosje, want we hebben natuurlijk al wel heftige muziek gehad. We hebben Rammstein en dat soort bands al gehad. Ik denk, er vraagt iemand de Limburgse punkband heideroosjes aan. Dus wij luisteren dat. Maar nee, dat is het niet, hè?
1: Nee, echt niet. Want de bewoners zeiden al van, er is zware muziek.
0: Ja, nou, weet je, en dat is denk ik ook het mooie van deze dag. Je mag je soms ook gewoon lekker even ergeren. Dat je denkt, jeetje, wie vraagt dat nou aan? Wie vindt dat nou mooie muziek? En dat wordt dan weer afgewisseld met iets waarvan je denkt, ah ja, dit vind ik mooi. Ja. Zullen we het woord aan jullie geven? Want welk heideroosje bedoelen jullie?
1: Oh, ik weet zo niet.
0: Moet ik je helpen? Ik fluister het even in. Havenzangers.
1: Oh, dat zou kunnen. De havenzangers?
0: Ja, de havenzangers, ja. De havenzangers met O Heideroosje. Dat is het nummer waar jullie om vroegen. En daar gaan we nu naar luisteren. Hebben we

0: personeel van verzorgingstehuis Havenzicht in Scheemda. Maar Gien was er verantwoordelijk voor. De havenzangers uiteraard met Oh Heideroosje.
1: Alles kan en mag op Tweede Pinksterdag.
2: Want dit is het Verzoekjesfestival.

0: Sans milieu multicolor was dat. Ja, er zit een mooi verhaal bij. René en Bina, zij zeiden, hallo, wij zouden graag een plaat aanvragen. Nou, dat kan natuurlijk. De plaat die we willen aanvragen is Multicolor van Sans milieu. Deze vragen we heel graag aan voor René, Bina en de meiden uit Pijzen. Ze zitten in een loodzware periode en dat gaat ons zeer aan het hart. Sans milieu is een favoriet van hun allebei, dus hopelijk brengt dit nummer een beetje energie op deze tweede Pinksterdag. RTV Noord staat altijd bij ze aan op het tv-scherm in de keuken, dus hopelijk horen ze het. René en Bina, we denken aan jullie, maar dat weten jullie ook wel. Deze is voor jullie. Allerliefst van de Petitjes uit Sodom. Dat zijn dus de aanvragers en het gaat om René en Bina, even voor de duidelijkheid. Nou, we hebben hem gedraaid, dat is mooi. We draaien niet alleen muziek, nee, we zijn nog met andere dingen bezig.
1: Het Pinkstermysterie.
0: Het Pinkstermysterie. Wie heeft dat zo mooi ingesproken, weten we dat?
2: Leonieke gewoon.
0: Leonieke, ja. Mooi. Pinkstermysterie. Een beetje een variant op het Martini-mysterie. Leg eens uit, want daar ben jij ervaringsdeskundige in.
2: Jarenlang speelden we dat natuurlijk in Café Martini. Dat was het spel en daar waren soms de hele middag mee bezig. Want we zijn op zoek naar één plaat, één nummer, een titel en een artiest. Je kan alleen winnen als je beide goed hebt. En er worden de hele tijd cryptische hints gegeven. En die kunnen verwijzen naar of de titel of de artiest. En als je dat dan bij elkaar doet of gewoon een gokje waagt, hè, want anders is iemand je misschien wel voor en je mag gewoon de hele tijd meespelen, dan win jij de zomerse snuisterput.
0: Oh,
2: goed is, hè?
0: Daar gaat hij weer.
2: Ja, daar gaat
0: de zomerse snuisterput. Trouwens, het Martini-mysterie, want ik zat altijd voor jullie aan dan met Noord- en Ommeland.
2: Ja.
0: En ik mocht altijd even gokken en ik wist het echt nooit.
2: Oh, ik dacht je keer... wist dat altijd.
0: Ja, dat kan u wel zeggen, ja. Ja. Maar ik wist het één keer, wist ik het. En toen schrok Erik er ook een beetje van, Erik Bas, collega. Want die dacht, ja, jij weet het nooit. En opeens had hij hem. En dat wilde hij natuurlijk nooit laten weten. Maar ja, hij zag wel van, oh nee, nu val ik door de mand.
2: Had je het op zender verklapt? Weet je niet meer?
0: Dat weet ik eigenlijk niet meer. Okay. Nee, denk ik niet, denk ik niet.
2: Wat een duistere tune is dit ook.
0: Ja, heel
2: het is best een vrolijk spel, hoor.
0: Ja, dus misschien blijkt hier zo niet uit. Maar... even iets anders doen. Jij mag hem geven, hoor. Wat is de eerste aanwijzing die je geeft?
2: Ja, je kan dus je antwoord appen naar 0533188288. Als jij weet welke plaat hoort bij deze eerste cryptische aanwijzing. Wereldwijde crisis.
0: Wereldwijde crisis. Oh. Nou, even vrolijke muziek wilde je graag. Hè? Daar had Christel trouwens ook behoefte aan. Christel, die stuurde ons een berichtje. Mooi, wat vinden jullie van Ottawan en Hands Up? Nou, daar zijn wij wel voor te porren, hoor. Hier is die speciaal voor jou, Christel.

Ja, daar hebben hele volkstammen op gedanst hoor, in de jaren 25 geleden. Play It Alive van Safri Duo en die werd aangevraagd door Anita. Willen jullie de bongo-song van Safri Duo draaien? Dat is de subtitel, dus dat heeft er wel mee te maken, maar het plaatje heet officieel Play It Alive. Zo leren we ook nog wat op deze Pinkster maandagmiddag. Even 2 decennia eerder, plaatje aangevraagd door Theo. Nummer heet Sunshine Reggae. Ja, hoe toepasselijk wil je het hebben, zegt hij. Nog weer zo eentje die je niet vaak meer hoort, maar zeker wel voldoet aan de zomerse normen. Je waant je onmiddellijk op een mooi strand met buivende palmbomen. Hier is Laid Back.

0: links sluit, rechts sluit, beentje over. Hier heb ik dansles op gehad, Maartje. Dat was vroeger gebruikelijk.
1: Wat een rare plaat daarvoor, want het klonk als het heel stijl dansen. Weet jij dus deed.
0: Dat was stijl dansen. Dat is echt een cultuurclash, denk ik, voor jou. Echt een generatiekloof van heb ik jou daar. Want,
1: een raar nummer om dat op te doen.
0: Ja, en dit was dan de dansen. Want je leerde dan dus foxtrot.
1: Ja, maar je leerde geen reggae dance.
0: Nee, maar dit was ook geen reggae dance. Weet je wat dit was? Dit heette een blues. En dat was links-rechts, of links aansluiten, rechts aansluiten. Ja. Voetje eroverheen. En zo stond je tegenover elkaar. En je hield elkaar zo vast. Weet je wel?
1: Handen in elkaar. Heel hoog.
0: Ja, en toen was ik 13 jaar, dus bijna marteling.
1: Wat zie
0: je? Ja, precies. Maar dat was heel gebruikelijk. Bij Dansschool Heuving op de Venne in Winschoten. Ik denk dat er nu Winschoters luisteren die zeggen: oh ja, daar heb ik ook dansles aan.
1: En jij moest daarheen?
0: Nou, ja, dat was heel normaal.
1: Dat was gewoon ook wel leuk.
0: Maar ik was eigenlijk een beetje te jong. De meesten waren zo 14, 15, dus wilde niemand met mij dansen.
1: Oh.
0: Totdat er twee meisjes uiteindelijk gevonden werden. Ik en mijn vriendje. En wij waren alle vier van dezelfde leeftijd. Dus wij dansten altijd met elkaar.
1: Wat leuk.
0: Maar we waren een beetje blasé.
1: Wat lief.
0: Ja, heb je al dansles geboekt?
1: Wat lief, ja. Nou, voor jou.
0: Voor mij.
1: Dat je kan oppikken.
0: Gaan we de blues dansen.
1: Gaan we de blues. Ja. Sluiten. Je weet het nog wel.
0: Ja, ga jij de hint nog even een keer geven? Want het loopt niet echt storm.
1: Mensen zijn helemaal gestopt met puzzelen. Het is te warm.
0: Ja, het is te warm om te puzzelen.
1: Of ik heb de goede hint bedacht. Maar dat laten we even mee. Ik ga in het volgende uur dan een nieuwe hint geven. Maar deze hint die we nu hebben is dus alleen nog maar wereldwijde crisis. En daar hoort dus een plaatje bij.
0: Daar hoort een plaat bij. Wereldwijde. En dus het kan zowel in de titel als in de uitvoerende.
1: Kan ook bij allebei horen.
0: Kan ook nog bij allebei.
1: Dat zou super knap zijn van mij.
0: Maar is dat nu ook zo of niet?
1: Niet zo vissen.
0: Oh, niet zo vissen. Oké. Okay. Is dat een hint?
1: Wereld... Nee, het heeft niks met vissen
0: Nee, het heeft niks met vissen te maken. Wereldwijde crisis, daar moet je het mee doen. Fini schreef, hey maatje, heb je misschien ook een plaatje met een beetje koud erin? Volgens mij heeft Fini het heet.
1: Ja, en dan even afkoelen en dan kunnen we ook gaan puzzelen.
0: Dat is misschien wel leuk voor in het volgende uur nog, om nog een zomerse snoestepuut weg te geven.
1: Wat een koudste plaatje.
0: Ja, we hebben gezocht zo net, het vorige
1: warmste
0: uur.
1: Warmste plaatje.
0: Warmste plaatje, volgende uur koudste plaatje. Er moet iets koud, ijs,
1: brr.
0: Mag er ook in zetten.
1: Leuk.
0: Ah, denk er alvast maar over na. Dit is een mooie suggestie voor Fini. Er moet een beetje koud in zitten. Nou, dat zit hier zeker in. Het was officieel al een plaatje van Elton John. Maar Dua Lipa belde hem op en die zei: zullen we het samen nog een keer doen? Maken we er een hele hippe uitvoering van. Ik weet helemaal niet of het zo gegaan is, maar we luisteren wel.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
11: 7 dagen lang in de samen.
12: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 4 uur.
15: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker 1,5 dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond 2 mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl en de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De 2 reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de 2 uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. 2 volwassenen raakten lichtgewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer, volop zon en zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
16: Blokhut of tuinmeubel? devierkeien.nl.
17: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
18: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
19: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
17: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
20: Raamdecoratie op maat gemaakt.
21: Timpweg.
20: Eigen productie- en montagedienst.
21: Timpweg.
20: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
24: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
25: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
26: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
27: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
26: Pijzerweg, Groningen.
28: Radio Noord.
29: Het Verzoekjesfestival.
30: Met Hans Balkens.
31: Ja, en niet meer heel veel tijd gaan, alhoewel. Nog 2 uurtjes voor de boeg, dus geef je absoluut.

0: De Frank Loeijen Groep en Zwart-Wit. Ja, het mysterie, het Pinkster mysterie, krijgt natuurlijk zo direct nog een tweede tip erbij. Maar we krijgen inmiddels wel wat dingetjes binnen, Maartje.
1: Van alles. Ja, ik vind het ook leuk dat we het spel spelen. Het maakt het niet makkelijker op zich om tussen die bezoekjes ook nog dit allemaal te zoeken.
0: We maken het ons druk.
1: Frida, die zit heerlijk te puzzelen. En ze puzzelt, zeg maar, echt letterlijk een puzzel op tafel. Had ze me al gestuurd. Met een lekkere iPad erbij en Noord erop. Maar nu speelt ze ook nog, ze puzzelt ook nog mee aan de Martini-mysterie. Zij denkt namelijk Imagine van John Lennon.
0: Ah, wereldwijde crisis. Ja, Imagine is natuurlijk het ultieme vredeslied.
1: Daarom. Mm-hmm. En Gerard Zomer denkt Midnight Oil, Bats Are Burning.
0: Ja, dat is ook een mooie.
1: Wereldwijde crisis.
0: Over de crisis in Australië, de Aboriginals. Zeker, ja. Nou, beide zijn niet goed.
1: Beide niet goed, anders zou ik niet zeggen.
0: Natuurlijk. Jij gaat straks ga je er een tweede tip bij geven. Wij gaan verder met de verzoekjes. Het verzoekjesfestival vanzelf. Hè. Pinkstermiddag. We zijn de hele dag al bezig en dat vinden we superleuk. En er komen hele originele plaatjes komen er binnen. Deze is wel veel gehoord, maar daar heeft iedereen een verhaal bij. Ik heb aan de telefoon Sylvia Graven. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Uit Groningen. Goedemiddag.
2: Uit Groningen, zeer zeker.
0: Ja,
2: ik heb een verzoekplaatje aangevraagd van Celine Dion. Ik vind het een fantastische zangeres, Australië. En ik heb met mijn dochter Natasja Steenbergen toen, dat is nu Natasja Kremers, ogenzant. Daar in Marriott Hotel in Rotterdam, daar ook de... concert meegemaakt van Celine Dion. Fantastisch. En ik ben blij dat er een medicijn voor haar is. En dat haar stem terug is. En dat zij na het overlijden van haar man... zij heeft ook kinderen... zoveel kracht heeft uitgeput om dit door te zetten. Ik vind het fantastisch. En ik vind het een fantastische zangeres.
0: Sylvia... Jij, ik kon gerust even koffie halen gewoon. Je neemt de hele show over, maar je zegt eigenlijk alleen maar dingen die kloppen.
2: Ja, zeker, maar dat klopt ook allemaal.
0: Ja, dat klopt allemaal wat je zegt. Er zit geen spel tussen te krijgen. Nu wil ik van jou even weten. Want Celine Dion heeft natuurlijk decennia lang al heel veel mooie muziek uitgebracht. Dan moet je daar eentje van kiezen. En jij kiest er een. Dan ga je nog niet zeggen welke. Maar die komt uit een wereldberoemde film. Ik wil graag weten. Hoeveel liter tranenvocht heb jij gelaten bij die film?
2: Nou, niet zoveel tranen.
0: Oh.
2: Meer van geluk. En lachen. En een hoop plezier.
0: Hebben we het wel over dezelfde film? Over de Titanic hebben we het, hè?
2: Ja, de Titanic. Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Nee.
2: Ik heb van haar man heb ik zoveel... ik heb er een tas van. Ik heb er... het is te veel om op te noemen. Al haar man en haar kinderen, die van Celine Dion... dat hebben we allemaal hier in huis.
0: Maar
2: en
0: dat liedje, hè? Dat liedje, hè? Dat My Heart Will Go On. Die is prachtig. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar die komt uit die film Titanic. Maar dat was wel een tranentrekker, toch? Toen, hoe heette die? Jake, hè? Gespeeld door Leonardo DiCaprio. Dat die uiteindelijk zo in een donkere zee verdween. En zij overleefde, hè?
2: Ja, oké.
0: Okay. Ja, nou, geen traantje.
2: Nee.
0: Nee, nou prima toch. Weet je wat we gaan doen?
2: Een lach. Veel plezier.
0: Jij bent een positief mens. Dat hoor ik en alles. Sylvia, zullen we er gewoon naar gaan luisteren, naar dat prachtige lied?
2: Ja, ik vind het fantastisch.
0: Mooi zo.
2: Jorden, vriendelijk bedankt. Ik wens je prettig Pinksterdagen.
0: Oh.
2: En veel liefdes vanuit Groningen. En vooral voor Celine Dion. Let my heart go on and on.
0: Ah, oh, prachtig.

0: lekker meezingen, zegt Justin de Wild. Cheerio was dat.
1: Het Pinksteren.
0: Heb je hem onder de knie, maatje?
1: Ja, ik moet... Ja,
0: kun je ermee de kroeg in?
1: Ik dacht, dit wordt aangevraagd, dit gaan we sowieso draaien. Want ik moet het liedje nog een beetje oefenen.
0: Ja.
1: Dat had ik voor... Want twee seizoenen geleden van het Zoeksfestival had ik dan nog met Vrije Vogel.
0: Ja.
1: Ik vind dit wel hetzelfde.
0: Ja, ik vind het een leuk vrolijk liedje.
1: Vrolijk voor in de kroeg.
0: Dankjewel Vincent uit Siddeburen, want jij vroeg hem aan. En er werd driftig meegezongen hier. Nou, je hoort het aan het mysterieuze muziekje. We gaan verder met het Pinkster-mysterie, maatje.
1: Ja, ik gaf als hint. Wereldwijde crisis. Dan zou Tears for Fears misschien kunnen met Mad World, stuurt Gerard Zomer. En ik kreeg nog van Jacco binnen dat hij denkt dat het Genesis is. Land of Confusion.
0: Oh, ja, ja, ja. Mooi nummer ook trouwens.
1: Allemaal prachtig. Is allemaal niet goed.
0: Allemaal niet goed, helaas. Nee.
1: Dus er moet een hint bij.
0: Dus.
1: Hint 2?
0: Hint 2?
1: Bier.
0: Bier. Lekker.
1: La, la, la, la.
0: Dus wat hebben we dan? Bier en een wereldwijde crisis.
1: Ja. Nou, doe ermee wat je wil.
0: Als er geen bier... Nou ja, zo.
1: En, nee. dan bellen als je het weet, hoor. Nu moet je snel zijn.
0: Ja, met als inzet. Dan kun je winnen. Een zomerse snoesterbuut. Nou, wie wil hem niet? Wij kregen een berichtje van Jeroen. Die zegt een hele goede middag. Ik moet aan het werk deze middag. En bezorg boodschappen voor de Albert Heijn. En daar kan ik wel een leuk nummer bij gebruiken. Zouden jullie Down Under van Man at Work willen draaien? Groetjes Jeroen. Nou, dat willen wij wel. Pot en pannen klaar. Spelen maar.

0: muziek om lekker bij te kunnen gaan werken. En zo werd hij ook aangevraagd. Man at Work Down Under. Ik kreeg een telefoontje van Laura Hoeksema met een mooie suggestie. Een echte grunniger suggestie. Met ook een goede uitleg erbij. Laten we naar Laura gaan luisteren en daarna natuurlijk naar het liedje.
1: Ik dacht van, goh, het is misschien nog wel leuk om nog een plaatje over het Hogeland op te geven. Ja, precies, die bedoel ik dus ook. He, het is de lucht achter het hoek, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lees naar Klooster en de spolder achter Biek.
2: Het is de lucht achter het hoek. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lees naar Klooster en de Westpolder langs de diek. Het ben de meuns en de moeren, het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van pien of zeur. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter het hoezen, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van langs naar Klooster en de Westpolder langs de diek. Het ben de meuns, ben de moeren, het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van pien of zeur. Het ben de meuns, het ben de beuren. Het is een doeventillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomplootsen van Wavermosket zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blaar. Het is de horizon bij Ronen, vlak noorden dunne baar. Dat is Milaan.

een mooie oom, die mij een kouhoudstoek nekt in geluid. Ik heb voor het eerst hem overkeer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht, totdat de nacht van het hoge laat.

0: Speciaal aangevraagd door Gradus. Uiteraard is dit Gerard Cox, helaas overleden dit jaar, eerder dit jaar. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Trouwens, schiet me nu ook te binnen dat Rudy Karel in het Duits er een grote hit mee had. Pinkstermysterie staat op punt van, Maartje, staat op punt van.
1: Nee, dat zeg ik niet, Maar
0: dat zeg je,
1: er waren heel veel antwoorden binnengekomen. Dat is allemaal hetzelfde, namelijk het is pas crisis als het bier op is. Van Mooiwark.
0: Van Mooiwark.
1: En ik had natuurlijk het woord crisis in de mond genomen. En toen zei ik nog bier.
0: En bier.
1: Ah, ik hou wel van om het ietsje moeilijker te maken. Dus dan moet je even doorpuzzelen. En
0: cryptisch, zei jij.
1: En dan moeten dus een echte spelletjes van artikeling aan te pas komen om het op te lossen.
0: Een ware puzzelkoning. Nou, kijk of Gerard Zomer uit Wognum dat is. Mooi, Gerard.
2: Hé, hey, mooi Hans. Mooi.
0: Ja, al gauw, Roos, met die.
2: Nou ja, mooi zitten.
0: Mooi zitten.
2: Mooi, ja, mooi. Ja, boeten deuren zitten.
0: Ja, en du bist nog helemaal padwest, toch? Tenminste, wie zag een mooie foto voorbij komen.
2: Ja, dat klopt. Ik heb een mooi weerspul, dat heb ik allemaal in boeten deuren gezet. Ja. En mijn dochter en schoonzoon, die kwamen ook even voorbij. En ja, die hebben de buggy metgenomen. Uh-huh. En die hebben met de kinderen even rondjes gemaakt, zeg maar. En nou ja, toen heb ik de Harley en dat andere spul nog helemaal aantrapt. En ja, dan helemaal bob, zeg maar, even onderweg.
0: Ja, precies. Het maakt wel veel lawaai, zo'n ding, vind je
2: nou? Nou, ik heb mijn helm op, ik hoor er niks van.
0: Oké, okay, ja, precies. Nee, ik was gisteren was ik in Boetzangen. En we zaten in de vesting, zeg maar. We hadden een familiereunie, dus los van de provincie zo natuurlijk. En we zaten door lekker rustig op het terrasje. En er kwam er opeens dat er van die motoren aan met een lawaai. Dat wil snel worden.
2: Nee, dat snap ik ook. Die sommigen die maken het ook wel oud bond. En dat maakt het niet duur. Of een Harley is, of dat het een Suzuki of een Yamaha is.
0: Nee.
2: Ze gieren erover, die sommigen. Ja, dat snap ik ook wel.
0: En Marassan motor, maar ze hebben het wel een Harley wezen. Een prachtig exemplaar. Bibbes veel in poetsen ook, denk ik, hè?
2: Nee. Ik ben heimpoetsen. Nee, kijk, als ze binnenstorten, stond ze mooi onder een kladje, dan kennen ze het niet onder het stof roken.
0: Oh nee, dat is ook zo. En als reeks was, waarschijnlijk nooit in de boet met dat ding.
2: Nee, absoluut niet. Want hoe ken die Harley is helemaal niet tegen.
0: Gerard, het spelletje, Pinkstermysterie. Ja, maat die daar uitleggen best doen om pogooi aanwijzing op papier te zetten. En doe denk maar twee nodig te hebben, namelijk wereldwijde crisis en bier. Nou, dan zeg het maar.
2: Nou ja, ik heb corona in de koelkast gestaan. Dus toen dacht ik van, toen ik bier hoorde, denk ik van, wacht even, ik heb corona heb ik in de koelkast gestaan.
0: Dus koelkastdeur in mijn optrok, dacht van, bier. Nou, zeg kijk, waar heb ik er allemaal in stond?
2: Precies. Ja. En corona was ook een wereldwijde crisis voor een paar jaar geleden. Dus toen dacht ik, corona.
0: Stel naast toe de band om te
2: wagen. Ja, en er is ook een deuntje bij. De rhythm in de. Ja, wat is het? De rhythm of the night. Toen ik dat had, toen ben ik eens even gewoon kieken. Ik denk, ja, dat is ook misschien een deuntje. Ik denk, dat volgens mij gaat dat passen.
0: Ze zult wel geen rekening achter het nummer hoe kooi Maatje en Hans.
2: Dat is ook nice.
0: Nee, daar is ze helemaal gelijk aan. Het is goud. Ja. Het is helemaal goud.
1: Ongelooflijk.
0: Gerard, geniet van het mooie Pinksterweer. Geniet van die coronatjes ook zeggen. En dan draai wie corona nog hier in op radio. De Kim Moortje gelijk.
2: Ja, en jullie bedankt voor deze muzikale topdag.
0: Zo is dat. De Snoesterpuut Summer Editie komt naar die touw.

live-uitvoering natuurlijk heel erg bekend van normaal oerend hart. En dan iedereen op de knieën en dan langzaam weer omhoog. Zo ging dat dan. Het is het Verzoekjesfestival en er wordt veel verzocht om een band die we misschien wel met z'n allen als een van de meest briljante bands moeten betitelen. Omdat ze simpelweg gewoon hele goede muziek hebben gemaakt. Niet per se hele commerciële muziek en toch hadden ze een aantal grote commerciële successen. Ik heb het over Pink Floyd. Ze brachten een heel succesvol album uit met de titel The Dark Side of the Moon. Daar moest natuurlijk een goed vervolg op komen en dat deden ze ook. In 1975 kwam uit Wish You Were Here. Slechts 5 tracks staan erop, want de meeste nummers van Pink Floyd duren een maaltijd lang, zullen we maar zeggen. Dus dan moet je keuzes maken en dan belanden er niet veel meer dan 5 liedjes op zo'n album. Jullie hebben heel veel verschillende nummers aangevraagd van de band. En dan moeten wij dus ook weer keuzes gaan maken. Dat is dan niet zo eenvoudig. Dat hebben we wel gedaan en we hebben gekozen voor het titelalbum van Wish You Were Here. Pink Floyd nu, met een nog beschaafd aantal minuutjes. Een kleine 5. Wish You Were Here, Pink Floyd.

eindigend met de winterwind, stel ik mij dan zo voor. Ik weet niet of zij het ook zo bedoeld hebben. Mattie Stam, Ruben, Greetje, Hilly, zij alle vroegen Pink Floyd aan bij deze. Ja, even andere muziek. Gewoon uit Nederland. Ze zijn niet meer bij elkaar. Hebben een spetterend afscheidsconcert gegeven. Inmiddels alweer een paar jaar geleden. Ik heb het over De Dijk. Richard Bodevers uit Eelde. Die zegt, ik zou graag het slotlied van Foxtrot willen horen. Dansen op de vulkaan. Ik heb dit namelijk gezongen met het koor van niemand minder dan Douwe Etema. Bekende naam zeg. Je hoort hem nu bij Verzoekjesfestival op Pinkster maandagmiddag. De Dijk. Dansen op de vulkaan.

0: Ja, even, we maken jullie thuis even deelgenoot. Ik was Richard. Ik denk, ja, soms in de snelligheid, want maat, je hebt natuurlijk super druk.
1: Ik maak
0: ja,
1: heel veel vaak typfouten.
0: Een typfoutje.
1: Dus dan denk je, Richard, oh, dat is verkeerd.
0: Dat is verkeerd. Dat kan niet anders. Bovendien zegt de corrector, die zet er dan zo'n rood kriebeltje onder, zoals jullie dat thuis ook wel hebben. Ik denk, dat kan niet goed zijn, maar het was echt Richard. Sorry, Richard. Mijn fout.
1: Opgelost alweer.
0: Opgelost alweer. En door.
1: Maatjes ook gedraaid. We gaan door.
0: Gelijk weer door.
1: We hebben nog maar één
0: uur. We moeten door, hè? Ja. Oh. Oei. Ja, dus als je nog wat wil, mensen, thuis, dan zou ik nog even goed nadenken. En of even een gesproken berichtje, of even bellen, of even appie.
1: Ja, we gaan ook nog spelletjes spelen. En jij beloofde het extra prijzen. Vind ik ook leuk aan jou, dat jij alles weg hebt wat niet van jou is.
0: Het is niet van mezelf. Ja, precies. Ja, ik geef van alles weg, hoor.
1: En dat gaan we doen aan een lekkere koude plaat. Er zijn al ongelooflijk veel koude plaatjes binnengekomen.
0: Heel veel leuke platen.
1: En de winnaar doen we dan na 5 uur. Toch?
0: Ja, ergens na 5 uur.
1: Ergens na 5 uur. Ja, help.
0: Ja. Moeten mensen nog nadenken dan? Of hebben we al een winnaar, vind jij?
1: Nou, ik heb wel ik heb een absolute favoriet.
0: Ja?
1: Als je daar nog overheen kan, dat zou ik knap vinden. Maar ik laat me ook wel graag verrassen.
0: Ja, dus het mag met ijs, met kou, met sneeuw, van alles.
1: Mag van alles zijn.
0: Ja, we hebben wel een leuke al, die het dus niet is geworden. Die hebben we hier nog klaarstaan.
1: Kun je nagaan hoe hoog het niveau ligt? Ja. Deze is van Theo Boersma.
0: Ja, niveau ligt echt heel erg op. Maar dat is dus een snoesterpunt, de summer edition. Of moeten we er ook een winter edition dan van maken? Dan stoppen we weer...
1: Die muts erin.
0: Die sneeuwmuts, ja. Nee, dit is die plaat die het dus net niet is geworden. Probeer het nog te toppen. Zo direct nog 1 uurtje Verzoekjesfestival.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
4: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biemenadi in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 5 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
12: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
13: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
13: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
15: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
16: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef mee, kom aanstaande dinsdag naar de thuiswedstrijd van Donar en Martini Plaza in Groningen. De derde wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
15: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
17: Radio Noord.
18: Het Verzoekjesfestival.
15: Met Hans Wouwkens.
19: Nog 1 uurtje te gaan en er staan er al een paar op stapel. Dus als je nog kans wil maken op jouw favoriete plaatje, bel of app dan met Maatje.

En misschien wel voor jou een feestje straks als je het spelletje nog gaat winnen wat we nog gaan spelen. We hebben namelijk nog een leuk spelletje zo direct hoor. Het 2-2-2-spel. Hoe dat precies zit, daar gaan we straks over praten met Maatje uiteraard. Eerst even naar deze muziek uit Duitsland. Want die wordt ook vaak aangevraagd. Hilda bijvoorbeeld, die zegt... Ik wil graag Modern Talking aanvragen met You Can Win If You Want. Het past wel bij dit weer. En ik vind het gewoon een prachtige plaat. Nou ja, kan me alles mee voorstellen. 9 minuten over 5 in de middag. En hier is die speciaal voor jou, Hilda.

0: Dat is een gouden succesformule. Eerst even het liedje gewoon zingen. Daarna dezelfde melodie, maar dan een octaafje hoger. En daarna nog een keer met de synthesizers. Zo hebben ze hit na hit gescoord. Modern Talking, You Can Win If You Want. Voor Hilda. Ja, we gaan weer naar een mooi verhaal. Een verhaal dat jaren geleden zich afspeelde op het Zuidlaardermeer. Maar iemand die dat veel beter kan vertellen, omdat hij er simpelweg bij was, is Peter Killestein uit Marum. Goedemiddag, Peter.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, want hoe zit het precies? Zuidlaardermeer, welk jaar ongeveer?
2: Oh jeetje, dat is geen idee, om eens van 30 jaar geleden of zo.
0: Oké.
2: Ja, ik denk het, nou ja, zoiets weet ik niet.
0: Ja,
2: met een stuk of wat vrienden, 6 vrienden of zo op een bootje.
0: Ja.
2: En een ervan was Ria. En Ria die wilde absoluut niet bruin worden. Dat vond ze niet chic. Dus die zat de hele tijd met een parasolletje achter op de boot.
0: Mm-hmm.
2: Om uit de zon te blijven. En we noemden haar uit gekkigheid Fale Ria. Want ze moest wit blijven wonsen.
0: Ja.
2: En toen begon dit liedje wat ik aangevraagd heb van Mike Vincent.
0: Ja, maar hoe had jij die paraat? Want ik bedoel, nou, Maatje en ik, wij houden ons wel regelmatig bezig met muziek, mag je stellen. Maar wij kenden dit allebei niet. Mike Vincent, zo heet de zanger.
2: Hoe kende
0: jij dit dan?
2: Ja, gehoord. Misschien was dat wel Toppop met Ad Visser, weet je dat nog?
0: Ja, zeker.
2: Ik denk dat hij daar opgetreden heeft.
0: Ja.
2: Maar hij was ook op de radio.
0: Ja, en die schoot jou zo even te binnen. Want jij zegt 30 jaar geleden gebeurde dit op het Zuidlaardermeer. Maar dat liedje is nog veel ouder, toch?
2: Ik heb geen idee.
0: Ja, volgens mij kwam het ergens uit de jaren 70 of zo.
2: Ja, 87. Ja, zoiets denk ik. Het is zo'n liedje, je raakt het nooit meer kwijt. Dus dat is wel een waarschuwing als je hem helemaal gehoord hebt.
0: Ja,
2: dat klopt. Er is een heerlijke deun in.
0: Dat klopt. Maatje die knikt al instemmend. Want wij hebben het nog maar één keer gehoord. En wij kunnen hem nu al zo ongeveer een beetje mee neuren hier. Dus dat zegt veel. Hoe is het met die vriendengroep afgelopen? Zien jullie elkaar nog wel eens?
2: De jaren tellen, hè? Dus niet iedereen meer, maar de echte oude vrienden die zien we nog wel.
0: Maria, want daar willen we natuurlijk het meeste van weten. Ria, wat is daarmee gebeurd?
2: Ze heeft de naam veranderd. Ik geloof niet dat het hier te maken heeft, maar het is wel waar, ja.
0: Geweldig. Nee, ik mag hopen inderdaad dat het niet hiermee te maken heeft. Dat is een soort trauma op dat bootje op het Zuidlaardermeer. Ik ga Janneke heten vanaf nu. Oh,
2: we zijn elkaar uit oog verloren, dus ik kan het niet meer navragen.
0: Nee, mooi, mooi, mooi. Nou, Peter, een mooi verhaal en een hele originele aanvraag. We gaan er naar luisteren. Heb een mooie Pinksterdag en dank je wel, hè.
2: Mooi zo, jullie ook voor deze heerlijke middag. Hoi.
0: Dank je wel, graag gedaan.
3: Zwarte

mocht je hem ook niet kennen en je wilt hem graag nog eens een keer terug horen. Oh Valeria van niemand minder dan Mike Vincent was dat. Peter Killestein uit Marum voer dus 30 jaar geleden ongeveer met een aantal vrienden op het Zuidlaardermeer. Ria werden Valeria genoemd en het lied werd gezongen. Want zij wilde niet zonnebruin worden. Mooi. Ilse Lange nu, Get It Right.

0: Leuk nieuw plaatje van Niels de Lange en Get It Right was dat. Ik krijg nog steeds mooie dingen binnen, maar ook soms een beetje moeilijk te achterhalen dingen, maatje.
1: Jij bent je mooie hoofdje aan het breken. Ik dacht, jij weet het. Jij bent DJ. Iedereen kent dit. Jij zei meteen, dit is niet Tiësto. Maar nee. Wie dan wel?
0: Ja, precies. Daar moeten we even iets voor instarten. Dan moet ik me even afvragen waar je dat hebt neergezet. Of heb jij...
1: Tiësto heet hij.
0: Oh, het is wel zo. Niet.
1: Nee, zo heet... Dat moet je starten. Dan kunnen we vragen wat GF vindt.
0: Oh, ja, oké. Maar waar hebben we die staan dan? Ik zie hem even niet staan. Even kijken. Kom eens even. Daar staat hij uit. Spijt me, maatje. Maar ja, ga gewoon zitten. Zo, ben je er weer?
1: Hey.
0: Hallo.
1: Kom maar helemaal aangerend.
0: Het gaat inderdaad om... dat is toch ook wat, hè? Het gaat om dit muziekje. En wij willen graag weten of jij weet hoe het precies zit.
2: Maatje, hallo, met Gea. Ik wil wel graag een plaatje horen van Tiësto. Dat is toch van het liedje... Weet je wel?
0: Weet je wel? Zeg zo
1: ja,
0: dan,
1: ik weet het wel, maar ik weet het ook wel, maar dit is volgens mij niet
0: Tiësto.
1: Nee, maar wie is het dan?
0: Ja, nou ja, dat willen we graag weten van jullie thuis. Als je het weet, zou je ons dan even willen helpen? Gewoon nog even één keer, omdat het ook zo mooi doet.
2: Maatje, hallo, met Gea. Ik wil wel graag een plaatje horen van Tiësto. Dat is toch van het liedje...
0: Nou, als je... Ja, dit is hartstikke lekker. Als jij weet welke plaat dat is... dan mag je even bellen of appen met onze bekende nummer, met Maatje. Dan zetten we er ook wat tegenover of is het puur gewoon...
1: Dat doe je uit de goedheid. Het is niet de hele tijd maar dat iemand ergens iets voor moet krijgen. Je medemens helpen, doe je uit de goedheid van je hart.
0: En zeker met Pinksteren.
1: Zo.
0: Ja, ik weet niet waarom zeker met Pinkster. Maar in ieder geval, dat maken we ervan. Dus als jij het weet, 050-3188-288. En we hebben mooie muziek ook nog, hè?
1: Ja, Tamara die appte al. Ze zei, ik durf niet te bellen, maar ik heb een liedje aangevraagd eerder al. En hij is nog steeds niet gedraaid. Ik wil zo graag horen. Sven Versteeg met Blikkendag.

0: mooi toch. Blikkendag was dat, vrolijke muziek. Bijna 5:30, nog een half uurtje ongeveer te gaan om jouw favoriete plaatje aan te vragen. En ja, en dan denk je, nou, dat laat je dan over aan professionals. Die weten gelijk wat ik bedoel. Anneke in dit geval, want die neuriede prachtig. Ik bedoel, er was geen steen.
1: Het lag niet aan Gea.
0: Gea was.
1: Maar wij weten het wel. Als ik het dan zie, ik wist het wel. Maar we hadden Klesse Klaas hier in de house.
0: Die kwam hier dampend binnen. Ja. Zo van, hallo, nou heb je een 90-scanner in huis. En wie gaan jullie vragen? De luisteraars. Wat op zich prima is natuurlijk.
1: De luisteraars wisten het ook, hoor.
0: En de luisteraars wisten het ook.
1: Ik had Henk net als laatste aan de telefoon. Er waren heel veel bellers en appjes die helemaal goed hadden. En die wist het wel. Die was ondertussen ook aan het eten. Dus die is gewoon gestopt even met eten. Bord nog op schoot. Even snel doorbellen.
0: Ja.
1: En weer door.
0: Ah, fantastisch toch. Het ging om de plaat. Die heet L'amour toujours. Maar de uitvoerende was niet Chesto, maar Gigi D'Agostino. MUZIEK.

0: en hebben gevonden L'Amour Toujours. 17:30 is het geweest inmiddels. En Maatje, wij hebben in al die drukte...
1: Het 2-2-2-spel.
0: Ook nog bedacht.
1: Ja, we moeten nog een koude winnaar moeten nog uitkomen.
0: We moeten nog een koude winnaar hebben voor de leukste.
1: Ik heb ook nog 300 verzoekjes liggen trouwens, maar daar komen we dan net niet meer aan toe in deze laatste 30 minuten.
0: Ik hoop dat jullie het ons thuis vergeven. We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk te draaien in ieder geval.
1: Wees vergevingsgezind.
0: En misschien kun je het spel winnen en dan ben je alsnog heel erg blij met de zomerse snoezebuurt. Want hoe werkt het spel, Maatje?
1: Het spel werkt als volgt. Het is vandaag tweede Pinksterdag en daarom is 2 het thema van het spel.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een soort raten plaat met alleen maar nummer 2 hits. Dus het moet een hit zijn die nooit de nummer 1 positie heeft gehaald. Het is een nummer 2 hit. Daarvan hoor je dan 2 seconden. 2 keer 2 seconden zelfs. Maar hele random gewoon gekozen. Niet eens gekozen.
0: Niet begin-eind of zo.
1: Nee,
0: niet
1: gewoon twee keer 2 seconden. Fap, heel kort.
0: Gewoon knip.
1: Ja. En dan moet je zeggen, dit is het nummer. Dan bel je even 050-3188-288. Nou, dan heb je het misschien wel goed en win je de zomerse snoezebuurt.
0: En moet je beide weten, dus zowel uitvoerende als titel?
1: Ja, liever wel.
0: Ja, vind ik ook. Nou, mensen, als je er thuis voor zit, helderder kan de uitleg niet. Hier komt hij. A police car to break. It's on the front page. Oh ja. Ja, ik snap het. Ik snap het spel. Ik snap het. Ik hoop dat jullie het ook snappen. Ik denk het wel, hè. Ja,
1: welk liedje was dit?
0: Ja, we willen gewoon weten welk liedje was. Nog één keertje? Oké, gaat ie. A police car to break.
1: It's on the front page. Ja, jij vond de andere voor je te makkelijk, dus ik ben benieuwd. Het is best wel moeilijker.
0: Ja, maar mag ook wel, hè. We mogen nog wel even iets vragen in elk geval van de mensen.
1: Even zweten.
0: Even een beetje zweten. Ja, het is ook warm, boe. Misschien vanavond nog wel even kampvuurtje. Of even mooie herinneringen ophalen met een goede vriend. Zoals Jan Henk de Groot dat ook doet met Bonnie.

0: ook Jan Henk de Groot veelvuldig aangevraagd. Bonnie, hoorde je hier.
1: Het 2-2-2-spel.
0: 2-2-2-spel. Je hebt al even uitgelegd waarom. Nu nog de vraag of mensen weten wat wij zoeken. Welke plaats van welke uitvoerende? Moeilijk, dacht jij.
1: Vond ik.
0: Het ging om deze opgave, laten we nog even horen. A police car to break. Ja, en dan moest jij weten van welke artiest, welke band, wie is het, hoe heet het plaatje. Een bekende nummer 2 is het in elk geval. Nooit nummer 1 geweest. Frank Koetje Oeterulpel, mooi.
2: Mooi, goeiedag.
0: Hoe is het?
2: Ja, lekker warm, hè? En goed.
0: Ja, bist een beetje van het warme weer?
2: Ik vind het warme weer niet verkeerd. Beter als de regen in de winterperiode.
0: Dus hoe best de hele dag boeten zijn?
2: Nee, de hele dag boeten zijn. Nou, een beetje binnen zitten met de airco en een beetje naar boeten.
0: Oh, zo.
1: Ik hou van het mooie weer en dan zit ik binnen bij de airco. Ja, oké.
0: Okay. Ja, ja, ja. Nou ja, maar...
2: Beetje om en om.
0: Als het een beetje zwarter wordt, dan eind naar binnen en dan weer... Als weer kloor is, dan weer naar boeten houden. Ah, lekker. En gost ook barbecue verdoemd?
2: Barbecue, dat doen we eigenlijk een beetje het hele jaar door.
0: Oh ja, ook in de winter.
2: Jazeker.
0: Ja, dat vind ik ook. Ik heb dat ook wel eens doen. Ik wil niet zeggen dat ik dat nou heel frequent doe. Maar in de winter barbecue, dat is ook wel wat gezelligs. Hè? Zo, met z'n allen een beetje boeten. Als ze even kinderen, een beetje branderij erbij.
2: Precies, rondom de vuurkast.
0: En wat moet erop? Wat mag er absoluut nooit ontbreken op een barbecue in Tropen bij Frank Koetje?
2: Sperrips.
1: Ja, daar zijn ze weer.
0: Daar ben ze weer. Ja. Ik word hier lustig de hele middag al, Frank.
2: Nee, ik ben er even tussen nu weer.
0: Oh ja.
2: Dus ik heb waarschijnlijk een deeltje meer.
0: Ja, nou, we hadden een
1: Ome Jan uit Puerto Rico.
0: Ja, we hadden mede-runner Ome Jan. Die zat op het balkon in Puerto Rico. Ja, zeg maar. Ja. En wie vraag van, wat bestaat er nou? Nou, hij was vooral aan het eten. En hij, ik zei, wie zei van, wat eet hij? Ja, smeuïn zingels ontbijt, zo op sperrips. En dan komt zo ook weer met die sperrips. Dit is een beetje een rode draad van deze middag.
2: Ja.
0: En wie besloot straks nog ook aan de maatje vroeg, en maatje, wat ga je vanavond eten? En dan zegt maatje sperrips.
1: Lekker.
0: Ja, zo gaan we dan. Frank, ik ben benieuwd. Welke ploot hast u heurt in die 2x2 seconden?
2: Ik dacht, Pet Shop Boys met Suburbia.
0: En die begint zo. Ja. Het is goud, Frank. Gefeliciteerd.
2: Nou, mooi.
0: Ja, hier gewoon draaien.
2: Dankjewel.
0: Blijf even hangen en Christo de snusterpunt. Noord-Europa stuurt die Christo de Vernoom nooit meer bij, maar die komt zo snel mogelijk 10 kaart op. Geniet ervan en nog een mooie om, ja?
2: Yo, dankjewel.
0: Yo, mooi.
2: Mooi.

0: Ja, je ziet hem zo nog staan in zijn gewaad. Een gigantische man, een rots werkelijk. En dan van die lange jurken aan. Demis Roussos, My Friend The Wind. Het aangevraagd door Piet. Want hij zegt, Demis Roussos geweldig. My Friend The Wind, nog mooier. Dat is mijn verzoek. Dit mogelijk als mooie afsluiting van de verzoekdag. Nou, dat is het niet helemaal geworden. Want we hebben nog even, maatje. Wij hebben een oproepje gedaan. Namelijk voor het warme weer een beetje verkoeling.
1: Een paar coole plaatjes. En er zijn ongelooflijk veel dingen binnengekomen. Bijvoorbeeld Frank en Mirella. Sneeuw in augustus. Echt? Daar moet je toch niet aan denken, sneeuw in augustus.
0: Nee.
1: Hier gaat Sigaderi. De IJsbeer van Hoogkerk, van de Woeko's.
0: Ja.
1: Within Temptation, Ice Queen, veel genoemd.
0: Die is ook vaak voorbij gekomen. Hè?
1: Ja, we hebben natuurlijk al Cold as Ice gedraaid. Van Foreigner.
0: Ja.
1: Maar de absolute winnaar, ik moet zeggen, dat was, om het een beetje iets minder spannend te maken, er was ook Band Aid binnengekomen, Do They Know It's Christmas.
0: Mm-hmm.
1: Vond ik al leuk.
0: Mm-hmm.
1: Maar Jordi kwam met Last Christmas van Wham. dit voelt gewoon heel goed nu even.
0: Dit voelt even heel.
1: Dit is ook alles kan en mag.
0: Dit is ook alles kan en mag. En Jordi die kwam met dit idee en wij belonen hem hoor.
1: Winterse snoesterput komt er.
0: Een winterse snoesterput met kerstbal en alles erom en eraan. Hier is die voor jou, Last Christmas.

0: Je bent niet in de war als je de radio net hebt aangezet. Nee hoor, Wham! Last Christmas. Omdat het verzoekjesfestival is en omdat het kan. Want alles kan. Alles kon vandaag.
1: Ja, heel veel mensen vinden het leuk. Ik zie ook al ergens Merry Christmas nu. Waar slaat dat op? Ja, god, ja, dat is aangevraagd.
0: Het is aangevraagd. En een beetje omdat wij het natuurlijk wel losgemaakt hebben. Want wij zochten de verkoeling op deze warme dag ook in de muziek. Eerst hadden we verwarming, zomersits. Toen deden we tegenovergestelde nog een keer. Dus dat even als uitleg waarom dat je daar net naar luisterde. Dat zit dus een beetje op.
1: Vond je het leuk?
0: Ik vond het hartstikke leuk. Ja, we hebben wel weer gelachen.
1: Ik heb ongelooflijk gelachen.
0: Culinaire tips gekregen.
1: Een soort spareribslijn doorheen die ik nu ook terugzie in de appjes. Ik heb al, één appje zit straks in het verzoekje. Maar ik zag iemand anders ook al van, dan krijg ik ondertussen honger van deze uitzending. Dat het over spareribs gaat.
0: Precies. Ik denk dat de supermarkten volstromen met mensen die toch nog even wat lekkers voor op de barbecue halen.
1: Nou, ik ga niet thuis eten. Ik ga naar mijn moeder. Misschien als die nou de radio aan heeft gehad.
0: Ik wou net zeggen, als ze nou geluisterd heeft. Ja. Gewoon vlakbij een supermarkt. Ik kan niet missen.
1: Zij woont, wie niet in de stad woont, je altijd.
0: Daarom zeg ja, precies. Ja. Ik weet namelijk niet welke, maar volgens mij zit er altijd een afstand. Ja, man, er is altijd wel iets dichterbij. Vond jij het ook leuk?
1: Ik vond het hartstikke leuk.
0: Ik vond het ook hartstikke leuk.
1: We gaan het weer eens doen.
0: Dat gaan wij zeker weer eens doen.
1: En dan gaan we weer al die verzoekjes draaien.
0: We hebben er nog eentje, hè?
1: Ja, voor Gert en Veronica. Voor Veronica, volgens mij. Want die heeft de hele dag lekker geluierd.
0: Ja, heerlijk. Dat hebben wij dan niet gedaan.
1: Nee.
0: Maar wel heel erg leuk. Luister al de hele dag. Gert werkt in de tuin. En ik kijk een beetje toe. Haha, tussen aanhalingstekens. Nou, ze vermaakt ze volgens mij wel. Ik stel me dat dan zo voor met een glaasje drinken al.
1: Dat denk ik.
0: Klein borreltje. Ja,
1: goed zo, Gert. Goed zo.
0: Maar straks inderdaad de barbecue aan. We moeten alleen nog even spareribs halen. Ja, daar is die. Dan is die mooi rond. Groeten uit Blijham. We gaan luisteren naar, naar een duo die de wereld wel even op zijn kop zette. Want je had Madonna. Madonna had je natuurlijk met haar doorbraak, Holiday. Het was niet veel later, 2 jaartjes later of zo. Toen dachten twee Hollandse jongens, die dachten... weet je wat, wij vinden rappen leuk. Wij gaan dat ook gebruiken, die sample. En wellicht scoren we een hitje.
1: Is het Nederlands? Wist ik helemaal... Dit hoort voor het eerst.
0: 2 Nederlanders, MC Mike G en DJ Sven. DJ Sven heeft nog jarenlang, volgens mij nog steeds... zelfs bij de landelijke radio gewerkt. En MC Mike G is producer geworden. Zijn gewoon Nederlanders.
1: Nou.
0: En dan raad jij het niet, maar in hoeveel landen heeft deze plaat op nummer 1 gestaan, denk je?
1: 50.
0: Bijna. Gewoon ook hoog inzetten.
1: Ja,
0: 34 landen op nummer 1 met dit liedje. En dan weten we het wel, denk ik. Hè? Wij vonden het mooi. Wij hopen ook dat we jullie een mooie dag hebben bezorgd qua muziek. Hou hem verder op Noord. Heb een hele mooie avond. Even barbecue. Misschien spare heb je erop. En tot de volgende keer. Hou hem op Noord en mooi.

0: weer Klauk.
1: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste grunniger van 2026.
2: Veel score, ja. Maar nou ja, dit is de naam.
3: Nou ja, waarom?
1: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
0: op TV Noord.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
15: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 6 uur.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door 2 mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De 2 reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op hun Instagram-pagina. In de bewerking zien de 2 broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
19: Radio Noord.
20: De avond van Noord.
21: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie, ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
4: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
3: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Radio.

0: nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
1: Deze week Harry Nieuwhof met Let My Night Of Me.
2: Ik zou zo zeggen, Let My Night Of Me.
0: Gronings goud.
3: Gronings goud.
2: Op verplecht van boot doorstond ik talenlijst. Kind om

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
4: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
3: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
5: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
3: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
4: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
3: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Post gaat op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: Veel score, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
4: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
3: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Radio.

I and I to everyone.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld, is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar?

0: nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
1: Deze week Harry Nieuwhof met Let My Night Of Me.
2: Ik zal zo zeggen, Let My Night Of Me.
0: Gronings goud.
3: Gronings goud.
2: Op verplecht van boot, doorstond ik het allerlijst.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Ewers uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.